Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een zeer goede morgen. Het is 6 uur nieuws. Krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstaat niet voor de halve finales. Ze eindigen als 4e en laatste in hun groep. Een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
6: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je kreeg eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
5: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club nu samen met Charleroi aan de leiding, pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïnse droneaanval. Dat heeft de gouverneur daar laten weten. Brokstukken van een drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen zijn daar gewond geraakt. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel, allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien. Soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.
4: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Berchem en Deurne is een ongeval gebeurd. Staat daar 28 minuten in de file. Richting Antwerpen verdragen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 17 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Music. Robbe Petitjean.
4: Het is de maandag van de laatste week van de zomer. We duiken er samen in met Topic, Sorry Papi en Damiano David, Not Sorry Papi.

0: Sorry, papi. Papi's en mami's, goedemorgen. Hallo?
1: Het is maandag 24 augustus.
0: Het is 6:08. Hopelijk heb je een goede nacht gehad, goed geslapen en zo. Vandaag dag 3 voor de wielrenners in de Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje, met de eerste bergrit op de planning. Altijd zot en zo'n bergrit, dus ik hoop dat die ook goed geslapen hebben. In Hasselt iets minder, denk ik, want daar zijn ze aan het bekomen van het Pukkelpop weekend. Gisteren stond Zara Larsson daar, dat klonk zo. Weer iemand die op het podium mocht dansen op deze Lush Live. Somber was blijkbaar ook heel erg goed. En ook Bazaar heeft een waanzinnige show gegeven op Pukkelpop. Ik lees overal 5-sterren recensies in de kranten. En stiekem was dat ook een beetje een generale repetitie voor hun Sunset-concert. Nu donderdag aan ons Q Beach House in Oostende. Daar kan je trouwens helemaal gratis bij zijn. Ik lees over de eclipsgekte. Dat is gedaan, hè. Maar er komt nog meer aan, want als je in de nacht van donderdag op vrijdag toevallig wakker bent, dan kan je naar een maansverduistering kijken. 93% van de maan zal bedekt zijn. Het wordt dus een zeer donkere nacht. En ik denk dan, moeten we eens geen kalendertje beginnen op te stellen met zo al die weersfenomenen die er aankomen in de lucht. Want je hebt eclipsen gehad. Nu komt er een maansverduistering aan. Er waren zo die Perseiden, hè? Dat zijn zo al die meteorieten in de lucht. Ik lees ook nog eens dat op de oudejaarsnacht 2028 er een volledige maansverduistering zal zijn. Kalendertje. Moeten dat aanmaken. Over maandagen gesproken. Even van deze maandag toch een fun day maken met de nodige energie. Van Robert Miles. Children, dikke schijf dit.

echt een klassieke dit. Robert Miles and Children. Donderdag komt er dus een 93% maansverduistering aan. Dat er wel vroeg voor moeten opstaan. Rond 3 uur s'nachts. Zo wat spacey deze Robert Miles past wel. Even rewinden. Het is vandaag 24 augustus. We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in de geschiedenis. Vandaag is er iemand jarig die je waarschijnlijk wel kent. Het is Alan Walker. Je wordt 29 vandaag. Ook op 24 augustus in de geschiedenis wordt de definitie. We gaan weer naar de ruimte. Hè, van een planeet aangepast door de Internationale Astronomische Unie. Hierdoor wordt Pluto niet langer erkend als planeet. Maar sindsdien is Pluto een dwergplaneet. De vraag is nu... Wanneer was dat? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Alan Walker in 1997? Laat maar weten.

0: kwart over zes gepasseerd. Alex Warren bij Q. Initialen AW. Zometeen nog iemand met de initialen AW. Die jarig is vandaag. Alex... Nee, niet Alex Warren. Alan Walker. Die is jarig vandaag. Hoor je zo met zijn Faded.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: Promo koken.
13: En wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
19: Laat ze see you shine.
20: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
21: Wat? 150 baht?
20: Schat ik, dat is 4 euro.
21: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
20: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
22: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
23: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi. Altijd slim.
24: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
25: Oh, schat, kijk, die afwerking.
26: Oh, en dat is hier zo stil.
25: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
26: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
25: Oh.
24: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
25: Oh.
24: Zegt.
27: Oh, Quadro.
28: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
29: Let's go!
28: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
30: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Alan Walker, zot verhaal trouwens, deze Faded, had dat gratis online gezet. Mensen mochten dat gebruiken in hun YouTube-video's. En zo is dat populair geworden. Uiteindelijk een wereldhit meegescoord.
1: Dag op dag.
0: Arno uit Capelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robba.
0: Goedemorgen. Hoe was jouw weekend? Je mag dat in drie woorden zeggen.
2: Mijn weekend in drie woorden was 2 jaar getrouwd.
0: Oh, proficiat Arno. 2 jaar getrouwd. Zeg, heb je dat dan gevierd?
2: We hebben dat gevierd door samen te gaan eten. Iets lekkers op zaterdagavond met ons zoontje erbij, want die hoort er natuurlijk ook bij.
0: Oh, schattig. Hoe oud is het zoontje, Arno?
2: Ons zoontje is bijna 2 jaar nu.
0: Oeh, amai, dat is allemaal zo wat samengevloeid. Heel schoon. Gaan eten met een 2-jarige, dat is niet zo evident, hè?
2: Nee, voilà, maar we passen er een beetje aan. We gaan op tijd eten. En gelukkig is hij heel rustig en braaf, dus hij heeft er mee van genoten.
0: Oké, hij heeft zich heel kampjes bezig gehouden. Arno, wat heb jij gegeten voor je 2 jaar huwelijk te vieren?
2: We zijn bij ons in Capelle pizza gaan eten.
0: Dat is echt de perfecte compromis. Eten dat iedereen lekker vindt, ook een 2-jarige.
2: Voilà.
0: Ik vind dat een hele goede keuze. Ik denk dat ik exact hetzelfde zou gedaan hebben. Dag op dag, Arno. Op 24 augustus 1997 werd Alan Walker geboren, die we net hoorden. Wordt 29 vandaag. Ook op 24 augustus in de geschiedenis werd de definitie van een planeet aangepast, waardoor Pluto ineens een dwergplaneet geworden is. Nu, de vraag is, was dat vroeger of later dan de geboorte van Alan Walker uit 1997?
2: Ik dacht dat dat vroeger was.
0: Nee, dat is later. In 2006 hebben ze gezegd, Pluto, dat is geen planeet meer. Zot, hè? We gaan naar de tweede.
2: Okay.
0: Dag op dag kwam Microsoft Windows 95 op de markt. Was dat vroeger of later dan Pluto, die niet langer een planeet is in 2006?
2: Dat was dan wel vroeger, denk ik.
0: Absoluut, want dat heet Windows...
2: 95.
0: Ah ja, 1995, dan is dat gebeurd, dat heb je juist. En dan je laatste dag op dag op 24 augustus, nog een fijne geboorte. De geboorte van Rupert Grint, oftewel Ron uit Harry Potter. Was dat vroeger of later dan de release van Windows 95 uit 1995?
2: Ik vermoed juist vroeger.
0: Dat is ook correct. Dat was vroeger. Rupert Grint, die wordt 38 vandaag. Ik had die pak jonger geschat, maar die wordt dus 38. Hij is geboren in 1988. Arno, mag ik jou nog eens 1 keer een dikke proficiat wensen met je 2 jaar huwelijk?
2: Dank u wel, dat is heel vriendelijk.
0: En ook de moeilijkste jaren van je huwelijk, die zijn al gepasseerd. Want 2 jaar vanaf dan, hè, wordt het plezant met de kinderen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Beetje mijn eigen mening, maar het is wel waar. Ella Langley, Choosing Texas. Goedemorgen. Q-Side.

0: Heel de wereld is ondertussen gek van Ella Langley naar Choose in Texas. Delphi, het is 6:30 en het agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt voor het West-Nijl-virus.
1: Ja, dat is nu opgedoken in de regio Mechelen, Willebroek, Vilvoorde. Het kwam in Europa eigenlijk tot nu amper voor, wel in andere continenten. Je kan het krijgen door een beet van een besmette mug. 80% van de mensen die daardoor gebeten worden, die merken er zelf niks van. Maar het kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en voor kwetsbare mensen. Zij krijgen vaker koorts, hoofdpijn, spierpijn en in het ergste geval zelfs een hersenvliesontsteking. En er bestaat tegen dat virus ook geen vaccin of geen medicijn. En dan sport met die immense ontgoocheling voor de Red Lions. Onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten eigenlijk winnen om in de halve finales te raken. De Lions domineerden nogthans die match, maar ze kregen een fatale penalty corner tegen in het vierde kwart. Gelijkspel dus, en daarmee worden ze laatste in hun groep en zit hun WK erop. En dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. Wel de temperaturen tot 23 graden.
0: Ja, ik ga mezelf vol smeren met de muggenroller, denk ik. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 51 minuten erbij tussen de Kennedy-tunnel en Deurne door een ongeval daar. Richting Antwerpen vertragen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 46 minuten file rijden. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
3: Elk klein probleem wordt groot als je er met een vergrootglas naar kijkt.

0: Houston, just a little. En Kenneth die vraagt wanneer komen Maarten en Dorothy terug? Oef. Dat kom je morgen te weten aan het Beach House. Ja, ze het vertellen. Voorzitter, jij ga ik toch nog even iets doen, hè? Want de laatste week is aangebroken voor de Big Five van de zomer. Deze week bepaal jij dus definitief wat de vijf beste platen van de zomer zijn. Er zitten nu vijf platen in dat lijstje. Van de Black Eyed Peas. Eentje van Mil Kink. Eentje van Carol G. Summer Jam van The Underdog Project. En de Bongo Song. Op het einde van de week gaat die lijst er mogelijk nog volledig anders uitzien. De vraag is nu, wat moet er voor jou in de Big Five en wat moet er uit? Laat maar weten, want één plaat toevoegen is ook één plaat definitief verwijderen uit de lijst.
1: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Ze wint ik voor zeven. Er komt hier een suggestie binnen voor de Big Five.
1: Goedemorgen. Bij deze wil ik graag de kabouterdans toevoegen aan de top 5.
0: Ik ga er eens over nadenken. Goed.

0: Thomas Gray en Rumours.
1: De Big Five van de zomer.
0: Heel de zomer ga ik samen met jou op zoek naar de Big Five. De vijf ultieme zomerplaten samen.

0: mensen, tuurlijk. En is dat zo vroeg al?
1: Nee, maar ik moet me ook een beetje klaarmaken en zo. Hè.
0: Ja, tuurlijk. En je eigen huishouden ook een beetje runnen natuurlijk, hè?
1: Tuurlijk, dat is tussendoor, hè.
0: Ja, heb je daar dan zelf nog veel tijd voor?
1: Ja, soms eigenlijk niet, maar dat moet ook gebeuren, hè.
0: Tuurlijk, dat het soms properder is bij de mensen waar je huishoudhulp bent dan in je eigen huis, zoiets.
1: Ja, zo, dat kun je zeggen, ja.
0: Ja, eigenlijk heb jij ook een huishoudhulp nodig, Lutgaard.
1: Nee, dat gaan we niet doen, want dat is te duur.
0: Maar goed, Lutgaard, dat is ook zo. Jij mag de Big Five aanpassen. Een mooie eer, want het is de allerlaatste week. Wat voeg ik voor jou toe aan de lijst?
1: Sophia van Alvaro Soler.
0: Dat is een hele goede keuze, Lutgaard. Maar je mag ook even uitleggen waarom. Waarom vind jij dat zo'n goede keuze?
1: Ik vind dat een mooi liedje. Ik vind dat levendig. Ik vind dat gewoon mooi.
0: Ja, meer moet dat soms niet zijn. Je moet ook een plaat uit de lijst halen, want er is maar plek voor 5 platen. Ik ga even overlopen wat erin zit, Lutgaard, dat je even kan nadenken. Black Eyed Peas zit er in topplaat. Milk Inc. Carol G. Summer Jam. En dan ook nog de Bongo Song. Lutgaard, 1 plaat moet vertrekken. Wat ga jij eruit knallen?
1: Milk Inc. ga ik eruit doen.
0: Oké. Ben je daar 100% zeker van? 200 zelfs. Oei, je hebt het niet voor Reggie en Linda of wat?
1: Nee, ik wou niet van Milk Inc. Nee, dat is niet mijn genre muziek.
0: Nee, maar je weet wat ze zeggen, hè?
1: Oh, lief?
0: Je weet wat ze zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ja? Wat zeggen ze dan?
1: Nee.
0: Ah, ja, les goûts et les couleurs, hè. Smaken verschillen, dat is allemaal oké, hè?
1: Ah, ja.
0: Dus dat is oké. Milk Inc., salut. Lutgaard, je weet wat ze zeggen, hè? Hallo?
1: Ja?
0: Ik wou zeggen, je weet wat ze zeggen, Alvaro Soler, dat stop. Dat zeggen ze ook.
1: Inderdaad, hè. Ah, dat is waar.
0: Goeiedag, hè.

Christiana Spyro en Material Lover. Goedemorgen, het is bijna 6:55. De laatste week, zeg, de laatste week van deze zomer. Gaat toch snel, hè? Ze worden toch zo snel groot. Wat ga jij nog doen met die laatste week? Mag je altijd laten weten. Dit is Coldplay.

Coldplay en Viva La Vida. Heel veel mensen die vandaag uit congé komen, blijkbaar. Ja, je hoort het, ik ben niet Maarten. En al zeker niet Dorothee. Wanneer die twee terug zijn, ontdek je morgen aan het Beach House. Ze gaan daar een drink houden. Want zeer welkom daar om het samen met hen te gaan ontdekken. Dus Offenbach, miles away bij Q. 3 voor 7.

0: Petit Jean.
1: Terugblikken op Pukkepop, vooruitblikken op de laatste week van de zomer, alles over paniek rond zeevruchten en ook een klein experimentje. Het is 7 uur nieuws, krijg je van Delphine.
2: En goedemorgen. 3 op de 10 leerkrachten hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jonen van Nieuwenborg legt uit.
3: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen. Moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
2: Onderzoek toont ook dat wie niet het correcte diploma heeft, de leerstof ook minder effectief aanbrengt. In de regio Mechelen, Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijl-virus opgedoken. Dat kwam tot nu amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg.
4: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk voor ongeveer 1% van de mensen kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat konden festivalgangers niet deren.
5: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
6: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
7: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
2: Pukkelpop lokte dit jaar meer dan 250.000 mensen voor onder meer Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense droneaanval, dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van een drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen zijn daarbij gewond geraakt. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel om Rusland economisch te raken. Sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen als 4e en 4e in hun groep. Een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
8: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
2: Maar ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje voor de Red Lions de boeman. En in ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op wat buien, soms ook met onweer, maar het wordt wel een paar graden warmer.
1: En er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 57 minuten. Op de A12 richting Antwerpen zit je met 15 minuten file rijden tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 13 minuten op de E17 naar Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de E34 tussen Oelichem en Ranst, 11 minuten file. Op die Antwerpse ring sta je stil richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 53 minuten aanschuiven door een defect voertuig. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West ook op de Antwerpse ring 20 minuten file. Op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel 11 minuten op de A12 tussen Strombeek, Bevercentrum en de Grote Linde in Laken. En verder is het ook nog 11 minuten aanschuiven op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music. Robbe Petit Jean.
1: Veel mensen vertrekken blijkbaar nu op vakantie. Ook zalig, hè? Geniet van je dag. Calvin Harris en Dua Lipa die komen nog even je vakantielief uithangen.

0: Herman Whitcomb, The Kingdom of Fear, 10 over 7.
1: Het is maandag 24 augustus.
0: Amai, en ik zie hier in de queue nog keiveel mensen die naar Disneyland vertrekken. Maar echt, jullie gaan massaal naar Disneyland. Misschien allemaal samen. Hoera, kei plezant. In Kiewit zijn ze aan het bekomen en nagenieten, denk ik, van 4 dagen Pukkelpop. De laatste kampeerders die vertrekken daar deze voormiddag terug naar huis. Een van de hoogtepunten van heel het festival was het optreden van Natasha Bedingfield. Oei, dat is hier niet Natasha Bedingfield. Er staat nog dat zij het zou moeten zijn. Wacht, zal ik de juiste zoeken? Hier. Ik ga je iets vertellen over die Natasha Bedingfield. Want zo massaal is dat gefilmd geweest, dat moment waarop zij Unwritten zingt en gedeeld via WhatsApp en via TikTok en Instagram, dat de telecomoperator het netwerk even moest terugschroeven. Want dat werd daar gevaarlijk. Je kon daar gewoon niet meer op het internet, omdat zoveel mensen dat aan het doorsturen waren naar elkaar. We zitten hier de laatste week van de zomervakantie samen in. Hè? Maar in het Franstalig onderwijs, daar beginnen ze er vandaag al aan. Heel veel succes daar. Of zoals ze in het Frans zouden zeggen, bonne chance. Tijdens de laatste weken van de zomer komen ook alle tv-zenders uit hun zomerslaap. Die zijn allemaal zo aan het wakker worden. Hè? Nu zijn ze volop bezig met nieuwe programma's voor te stellen. Ruben van Gucht die komt bijvoorbeeld bij VTM met een gloednieuwe talkshow genaamd Happy Hour. Start nu vrijdag al. En later dit najaar komt VTM met De Operatiekamer. Dat is een programma waarin Koen Wouters elke aflevering een operatie gaat bijwonen met een BV. Een operatie, dat is echt waar, die de bekende persoon ooit zelf heeft ondergaan. Waarom wil je daar naar kijken? Is toch zot? Ik heb ook ooit een operatie ondergaan. Ik kan je niet vertellen wat. Sommige taboes moeten taboe blijven.

0: 17 over 7 op deze maandag. Het is nog niet 1 september, hè? Nee, dat is nog een hele week genieten nu. Want de laatste week van de zomer, die is aangebroken. Er zijn blijkbaar nog keiveel mensen die nu op vakantie vertrekken. En ze hebben gelijk ook, hè? Want als je nu nog een week verlof kan pakken, waarom zou je het niet doen? Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Anne, voor jou is het gedaan, hè, de zomer. Van waar ben je ergens?
1: Ja, ik ben van Ambrezin, provincie Luik. Wij herbeginnen met school vandaag.
0: Oké, in de provincie Luik. Ja, in Wallonië begint het school vroeger.
1: Ja, wij beginnen altijd een beetje vroeger dan Vlaanderen.
0: Oké. En hoe voelt dat? Want ja, jij hoort nu op de radio, nog vakantie, maar dat is voor jou niet.
1: Wel een beetje met heimwee, maar ik heb wel zin om terug te starten.
0: Ah, ben jij toevallig leerkracht Nederlands daar in Ambrezin?
1: Ik ben leerkracht Nederlands, inderdaad.
0: Ik dacht het al. Oké. En hoe doen ze het in Ambrezin, de Franstalige leerlingen?
1: Wel, de meesten zijn heel gemotiveerd om de taal te leren. Dus ik kan niet klagen, ik heb hele fijne leerlingen.
0: Oké, maar dat is ook iets plezant om te horen, want wij denken altijd van, die hebben daar geen goesting, maar dat is dus niet, zeg jij.
1: Absoluut niet. Nee. Ze willen echt wel de Vlaamse taal, de Nederlandse taal leren, dat zeker.
0: Oké, en kennen ze Pommelien Thijs? Dat vraag ik mij dan af, want die is plots wel populair ook in Wallonië, hè?
1: Wel, dat weet ik niet, want ik zit in het lager onderwijs en daar is de muziekkeuze toch wel iets anders, denk ik.
0: K3 dan?
1: Ja, misschien. Ja, K3 kennen ze zeker.
0: Is het echt? Ah, maar kijk, tof. Ja. Anne, ik wens jou een fantastisch schooljaar toe. Heb je zelf ook kindjes in het lager onderwijs daar?
1: Nee, mijn jongste zit op de universiteit. Dus
0: dat begint nog niet. Dat is nog even wachten. Anne, fijn schooljaar gewenst daar, hè?
1: Dank je wel. En een fijne vakantie nog voor die vakantie hebben.
0: Zal wel zijn. Heel sympathiek van jou, Anne, zo meteen op de radio. I swear to God, I'll survive. Een beetje Louis Capaldi, voor zij die nog vakantie hebben.
2: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
3: Jacques.
2: Jacques?
3: Chocoladezaakje, slimmetje.
2: Ah.
3: Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Jacques.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Voor die goeiemorgen,
6: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
5: goedenavond,
6: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
6: Voor wie non-stop info zoekt
8: en nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even
9: alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
11: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
12: Het nieuwe schooljaar begint!
13: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Oh my.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Hou vanavond vrij, want bij VTM begint het nieuwe spannende seizoen van Familie. En bij VTM 2 wordt een droomvakantie een nachtmerrie in Wildtrend. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Louis Capaldi. En Survive 5 voor 7:30 in Franstalig België. Gaat straks dus de eerste schoolbel van het jaar. Bij ons is nog een week, hè. Shania Tilsen-Stockholm die zegt dat ze in Nederland werkt als juf. En ook begint vandaag. Heel veel zin in, maar ook nog wat heimwee naar de vakantie. Ja, als je nog een laatste week vakantie hebt, dan moet je het er nog eens goed van pakken, hè. Ik heb dat dit weekend ook gedaan. Weekendje Nederland, Rotterdam bezocht. Kende dat eigenlijk niet zo goed. Wel, leuke stad. Heerlijke stad, met heel veel hoge gebouwen, een beetje New York vibes. En ook heel goede restaurants, want ze zeggen altijd over Nederland, je kan daar niet goed eten. Dat is niet waar, je kan daar keigoed gaan eten. Je moet gewoon goed zoeken. We zijn een zeevruchtenschotel gaan eten. En ik had dat nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ja, weet je, ik heb hier bijna 2 maanden Maarten en Dorothee vervangen. Die zijn bijna terug. En vroeg opgestaan, ik ga het er eens goed van nemen. Kom, 2 keer de zeevruchtenschotel, alsjeblieft. Het lag vol oesters, heel lekker, vol gambas, ça va, een beetje pellen, een beetje peuzelen, prutswerk. En krabben, met zo'n krabbenschaar bij. En toen begon het. Ik had geen idee wat ik moest doen. Ik kreeg dat ding niet open. Ben ik subtiel naar het wc gegaan. En heb ik daar een YouTube-filmpje bekeken. Waar een comment stond op dat YouTube-filmpje van iemand die het ook stiekem op de wc had bekeken. Vond ik heel grappig. Dus ik aan het kijken van hoe moet je dat openen. En dan moest je blijkbaar zo aan het scharnierpunt van de schaar zo krak doen. Dus ik ga terug, vol zelfvertrouwen. En ik probeer die krabbenpot te openen. Wat gebeurt er? Dat ding vlam de grond op. Toch nog opgeten. Krabbenpot met stof op. Heerlijk. We gaan de maandag goed inzetten met Another.

0: weekend in Rotterdam gedaan. Mike die vraagt of ik de kubuswoningen heb bezocht in Rotterdam. Nee. Zowel gezien van in de verte, vond ik genoeg. Weekendje Rotterdam gedaan. En Connie die vertrekt nog naar Praag. Heel veel plezier daar, Connie. Over een week met z'n allen terug naar school. Maar Delphine, 7 op de 10 leerkrachten, die hebben maar het juiste diploma.
1: Ja, dat is waar. Anderen hebben een ander diploma, maar bijvoorbeeld veel motivatie. Of ze hebben bijvoorbeeld wel een lerarenopleiding gevolgd. Maar ze zijn eigenlijk gekwalificeerd om bakweg Nederlands te geven en nemen daar bijvoorbeeld ook nog aardrijkskunde bij. Het probleem is eigenlijk dat onderzoek toont dat een niet-opgeleide leraar gemiddeld een minder effectieve leerstof kan overbrengen aan leerlingen. En dat heeft dan natuurlijk gevolgen. Al is het natuurlijk altijd ook beter om wel iemand voor de klas te hebben dan niemand, want die tendens is wel het gevolg van het grote aanhoudende lerarentekort. En dan onze Red Lions, onze hockeymannen, die zijn teleurgesteld nu ze uitgeschakeld zijn op het WK in eigen land. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten eigenlijk winnen om tot in de halve finales te raken. De Lions domineerden nogthans die match. Ze zeggen zelf ook dat ze 3/4 van de tijd echt zelf in handen hadden. Maar ze kregen een fatale penalty corner tegen in het 4e kwart. En dat resulteerde in gelijkspel. En daarmee worden ze de laatste in hun groep na de laatste groepsmatch.
0: Ja, blijkbaar zijn wij Belgen gewoon niet gemaakt om te winnen tegen Spaanse ploegen. Jonas, goedemorgen. Hoe was jouw weekend?
2: Goedemorgen, Robert. Ik had een fantastisch weekend. Ik heb met de Q-luchtballon opnieuw een paar prachtige vaarten gedaan dit weekend. Dus het was opnieuw genieten.
0: Ja, het zal wel zijn. Qcpluchtballon.be, als je dat ook eens wil doen trouwens. Wat brengt de week op weersvlak dit laatste weekje?
2: Ja, het wordt toch opnieuw zomers. Hè. Ook vandaag heel veel zon. En het gaat aangenaam warm worden met temperaturen rond 23 graden. Wel een stevige wind uit oostelijke richtingen. Maar dus voor de rest is vandaag echt wel genieten van de zon. En dan morgen dan gaan we nog wel zonnig starten. Maar na de middag neemt dan de bewolking toe. En dan vergroot ook de kans op een paar buien. In het zuiden van het land kan daar ook onweer bij zitten. Bij een graad of ook 23. En dan de dagen nadien, dus woensdag en donderdag, dan wordt het echt wel warm. Gaan we opnieuw richting 27, 28 graden. Maar met die warmte komt ook wel de onstabiliteit op gang. Ik denk dat het op woensdag nog wel zal meevallen en dat het vaak droog zal zijn met zonnige periodes. Maar vooral donderdag, dan komen er toch wel een paar meer gestructureerde onweerszones zelfs naar ons toe. Dus donderdag in de loop van de dag zullen we waarschijnlijk moeten rekening houden met een paar pittige buien. Maar dus die warme lucht die komt wel bij ons, dus het wordt opnieuw zomers warm de komende dagen.
0: En er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 48 minuten. Op de E313 naar Antwerpen, 33 minuten aanschuiven tussen Maashoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring, 26 minuten erbij tussen Expo en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog richting Nederland, 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel op de A12, 16 minuten erbij tussen Strombeek Bever Centrum en Grote Linde in Laken. Op de E19 richting Brussel, 16 minuten tussen Zemst en Machelen. Verder sta je ook nog 16 minuten in de file op de Evige 29 tussen Tubeke en de Welkomstlaan. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Jelly Roll, I'm good. Laatste weken van de zomer. Jonas die zei het al, het gaat nog warm worden. Ik heb straks nog een verrassing. En deze jonge man, die had het precies ook heel warm op Pukkelpop. Belt niet veel aan. Somber hoi zo.
1: Q-music. Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House.
2: Maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q Sounds.
4: With you. Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Oh, dat is hier zo stil binnen.
10: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: Jack en Hello Black in My World. Ann uit Wetteren, alles goed daar?
1: Goedemorgen, Rappen. Heel goed.
0: Ben je al een beetje bekomen?
1: Ja. Amai.
0: Ja? Ben je niet flauwgevallen, Ann? Ann. Ja. Ik hoor je even niet. Ben je nu flauwgevallen?
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar gisteren...
1: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je gisteren ook niet, toch?
1: Nee, juist niet.
0: Nee,
1: ik heb
0: want,
1: al veel geschreeuwd en meegezongen.
0: Ah wel, gisteren was het Pukkelpop. Jij was daar, je bent speciaal voor Sommer gegaan, hè?
1: Yes. Ik had zijn concert in AP gemist. En dit heeft het echt zo goed gemaakt. Ik heb echt... Oh, het was echt zalig.
0: Okay.
1: En ook mijn eerste Pukkelpop, dus...
0: Ja,
1: amai.
0: Ik weet niet, we mogen dat zeggen, hè. Je bent geen 16 meer. Hoe was het op Pukkelpop tussen de 16-jarigen?
1: Ja, dat is toch wel iets anders. De jeugd van tegenwoordig.
0: Oei.
1: Ik niet meer. Maar het was goed.
0: Oké. Okay. Waar stond je ergens bij Sommer? Stond je goed van voor?
1: Ja.
0: Oei, Annie, je valt een klein beetje weg.
1: Heb je gezien? Echt paars.
0: Ja, ik heb niet zo goed gehoord wat je net gezegd hebt.
1: Hallo?
0: Ja, Annie, je valt een klein beetje weg.
1: Ah, sorry. Nu beter.
0: Het is nu beter. Was er veel gegil van de tieners en zo?
1: Ja. Iedereen heeft meegezongen. Het waren een paar liedjes dat de mensen niet zo goed kenden, maar die brulde ik mee.
0: Ah, maar ja, jij kende alles. Hè. Bazaar, heb je die ook gezien toevallig?
1: Ja, die hebben we ook gezien.
0: Okay.
1: Ik heb die al een paar keer gezien, maar dat is altijd anders.
0: Ja.
1: Maar dat is echt goed.
0: Zijn ze er klaar voor, denk je, die van Bazaar voor het Beach House donderdag?
1: Ja, Mathieu is één brok energie. Yes, wel somber, dus dat gaat echt goed mee.
0: Kom jij donderdag ook, Ann?
1: Nee, ik moet werken.
0: Oké, maar kijk, jij hebt ze al eens gezien, dus jij kan bevestigen, Bazaar is de moeite.
1: Ja, zeker. Afkomen.
0: Maar somber, voor jou zo, nog iets meer, hè? Toch?
1: Ja, ik ben echt obsessed door zijn muziek. Dat is echt heel, heel goed.
0: Heerlijk.

0: heel jonge Rihanna. Don't stop the music. 7:50 gepasseerd al. Een paar weken geleden was er een experiment. Een klein testje. Om de liefdadigheid van de Q-luisteraar te testen. En dat is bijzonder goed uitgedraaid.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: We hadden toen 1 filmticket. En jij stond voor de keuze. Neem ik dat voor mijzelf? Of verdubbel ik het en geef ik het door aan de volgende luisteraar die er dan 2 heeft. En 1 ticket werden er effectief 2. En dat werd verdubbeld naar 4, naar 8, naar 16, naar 32 enzovoort.
2: Wel, ik ben heel benieuwd hoe ver we kunnen gaan, dus ik ga verdubbelen.
0: Ja? Niet
2: ja,
0: voor jezelf?
2: Oké. Nee, okay. Ik ben heel nieuwsgierig naar waar het gaat leiden, dus ik wil verdubbelen.
0: Ja, we zijn toen uiteindelijk tot 128 filmtickets geraakt. 128 filmtickets voor 1 luisteraar. Ik zit nu na te denken, het is het einde van de zomer. Jonas van het Weer die zei, het gaat weer warm worden. 28 graden op donderdag. Wat als we dat nu nog eens doen? Niet met filmtickets, dat heb ik al eens gedaan. Maar iets om zo die laatste week af te sluiten. Iets fris. Ik weet niet, ijsjes of zo. Klein idee.

Crossfit en Al Horan Drive Safe, 5 voor 8. Vorige keer heeft er dus iemand 128 filmtickets gewonnen in het grote liefdadigheidsexperiment. Dat is begonnen bij 1 filmticket en dat werd telkens verdubbeld door de Q-luisteraar. Uiteindelijk 1 persoon 128 filmtickets. Na 8 uur, gewoon nog eens. Maar met ijsjes, toch? Dat is toch een goed idee. 128 ijsjes. Of nog meer, hè? 256. Dat kan, hè?

0: ochtend. Genieten van Teddy Swims. Goedemorgen.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Het is 1 over 8 nieuws, krijg je van Delphine.
3: En goedemorgen. In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar. Een week vroeger dan in Vlaanderen en meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar, net zoals eind juni nog. De vakbonden dreigen al met stakingen.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september, want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. We protesteren tegen al die maatregelen, tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. In het Vlaamse onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft wel gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
5: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk om de job een beetje gaan beginnen opleiden.
3: Wat dan weer tot extra werkdruk leidt. De uittocht van Pukkelpop loopt voorlopig vlot. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival gisteravond af. Zonder vuurwerk wel, door de droogte, maar dat konden festivalgangers niet deren.
6: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
7: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
8: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
3: Er zijn deze voormiddag extra bussen en treinen om alle kampeerders vlot thuis te brengen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met een 50-tal scholieren. De Oostenrijkse bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Sommige mensen werden door de brandweer bevrijd. Sportteleurstelling bij onze hockeymannen vanmorgen, want onze Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden gisteravond in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plekje in de halve finales. Ze domineerden nogthans wel, zegt Nicolas de Kerpel.
9: Efficiëntie is, ik denk, heel toonbelang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
3: En ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. In ons voetbal dan pakt Club Brugge 9-9. Het won van Cercle Brugge met 1-0 en staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. En Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag, wel eens om 23 graden. Morgen ook 23 graden. In de namiddag kan het dan wel regenen. En ook woensdag wisselvallig bij maximaal rond 28 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 29 minuten. Verder richting Brussel nog 19 minuten tussen Stormbeek-Bever en de grote Lindelaken op de A12 is dat. Op de Brusselse binnenring sta je 27 minuten stil tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E313 18 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de E17 richting Antwerpen 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Music. Robbe Petitjean. Het is wel een mooie maandag, toch? 23 graden, zon, zoals dat moet zijn in de zomer. Zometeen Edge of Desire, zo moet het ook zijn.

0: Bruno Mars en de Lazy Song. Ik had dat gevoel vanochtend ook van, ik wil niks doen. Maar ja, Maarten en Dorothee zijn nog niet terug. Dus ik moest wel. Wel blij dat ik er ben hoor. Goedemorgen. 8:10.
1: Het is maandag 24 augustus.
0: En deze week weer lekker naar de hemel kijken, want in de nacht van donderdag op vrijdag is er een maansverduistering. 93% van de maan zal bedekt zijn. Een beetje zoals de zonsverduistering. Maar laat ons eerlijk wezen, een tikkeltje minder spectaculair. Zeer donkere nacht dus, die van donderdag op vrijdag. Je gaat wel heel veel sterren kunnen zien, dus dat wordt wel mooi. En goed nieuws, je hebt uiteraard ook geen brilletje nodig, want met je blote oog naar de maan kijken, dat mag gewoon. Verrassend nieuws vanochtend, want carrière switch voor Miguel Wiels, de man achter. En ook achter. Ja, mama. Dus de hits van K3. En naast songwriter, pianist en producer is Miguel Wiels nu ook voorzitter van een voetbalclub. KRC Gent. Dat is een club uit tweede amateur. Gisteren is dat bekendgemaakt op de Vandag van K Gent. Uit eerste klasse, hè, waar Miguel Wiels trouwens gigasupporter van is. En nu komt Miguel dus met zijn eigen Gentse tweede amateursploeg. Zalig. Hoe de man dat allemaal gaat combineren, dat valt nog te zien. Maar hij heeft er blijkbaar keiveel zin in.
1: Vandaag in het QB's House.
0: Schone line-up, want daar ontmoet je Matthias van den Bulke, Vincent van Geel, Joren en Naomi en Lian van Averbeke en dan ook nog eens in die volgorde. Je kan de week ook meteen sportief inzetten aan ons Beach House, want om 11 uur kan je meedoen met een les Pilates. Inschrijven kan via qmusic.be. En wie heeft er zin in ijs? Want een paar weken terug ging één luisteraar lopen met 128 filmtickets in het grote liefdadigheidsexperiment. En aangezien het mooie weer wordt deze week, in deze laatste week van de zomer, dacht ik, we gaan dat nog eens doen. Deze keer dus niet met filmtickets, maar met ijsjes. Hoeveel ijsjes wil je? Laat het gewoon even weten. Stuur experiment als jij wil meedoen met het liefdadigheidsexperiment. Dit is Stella Lefty.

0: op de valreep nog het nummer van de zomer, toch? Dit Stella Lefty en het gezellige Boston. Hand in hand, kampvuur. Zoiets, hè? Dat is echt zo de vibe.
1: Het grote liefdadigheids-experiment.
0: Alright, het is eigenlijk heel simpel, hè. Het is 8:15 en ik heb hier iets liggen. Namelijk 1 Magnum Mini La Pistache. Ja, vraagt, wat is dat? Dat is een Magnum. Met een nieuwe smaak, met pistache, want pistache, dat is het beste ooit. Het is er maar eentje. Het is niet bijzonder veel, hè. 1 ijsje. Anne-Lore uit Aalst, hallo.
2: Hallo, goedemorgen, Robbe.
0: De vraag is simpel, Anne-Lore uit Aalst. Ga je dat lekkere pistache-ijsje voor jezelf nemen? Of ga je dat verdubbelen en doorgeven aan een andere luisteraar?
2: Ik denk dat ik dat ga verdubbelen, toch, ja.
0: Dat is mega sympathiek, Anne-Lore. Ben je 100%? Ja, het is al te laat. Nee, het is verdubbeld. Ik wou vragen of je zeker bent, maar ik heb beslist. Je hebt het gezegd, het is verdubbeld.
2: Ja, nee, heel zeker.
0: Goed, 2 ijsjes die zitten hier in de pot. Robbie, hallo. Ah, nee. 2 ijsjes in de pot. Wie komt ze pakken? Wie komt ze pakken? Dat gaan we zo meteen checken. Robbie die is al weggevallen.
1: Q-Music presenteert Q-Pitchels. Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q Sunset. Ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer. Q Music. Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je telenet.
3: Go Yellow!
4: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
5: Afstandsonderwijs. Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Joris uit Kruijbeke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robben.
0: Joris, er liggen hier twee ijsjes. Ken je dat experiment met kindjes, dat ze zo zeggen, hè, hier liggen twee snoepjes, als je die niet opeet, dan gaan we er vier van maken, als je daar niet kan afblijven, dan zijn ze weg, hè, dan zijn er maar twee. Het is een beetje hetzelfde, maar dan ook nog eens iets waarbij je sympathie kan maken bij de andere Q-luisteraars. De keuze is aan jou, Joris, ben je zeker niet aan het pushen in een bepaalde richting, maar die twee ijsjes, ga jij die voor jezelf nemen of ga je ze verdubbelen?
1: Ik zou ze verdubbelen.
2: Oh. Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Dat is heel sympathiek van jou, Joris. Ben jij een sympathiek man?
1: Ik denk het wel.
0: Ik denk het ook, mijn beste Joris. Geen ijsjes dus voor jou, hè?
1: Nee.
0: Maar wel vier ijsjes voor iemand anders.
1: Ja.
0: Joris, mag ik jou een hele fijne dag toewensen?
1: Ja, bedankt voor de glimlach op mijn gezicht toveren.
0: Dat is heel graag gedaan. Dat is heel graag gedaan. En Joris uit Kruijbeke, jij tovert een glimlach op de gezichten van mogelijk nog veel meer mensen.

het liefdadige experiment. Liggen hier nu 4 ijsjes. Ga je die verdubbelen of ga je ze nemen voor jezelf? Dat is de vraag. Berichtje binnengekomen van Magali uit Waregem. Die zegt, ga je het niet aan Jonas van het weer vragen? Goeie vraag.

0: Het is al 8:30. Delphine, in Wallonië is het al een beetje in september vandaag. Hè?
1: Ja, want daar gaat rond deze tijd de schoolbel voor de eerste schooldag, een week vroeger dan in Vlaanderen, en belooft daar een woelig schooljaar te worden. Het eindigde in juni met grote betogingen en protesten tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Zo moeten leerkrachten vanaf nu 22 in plaats van 20 uur per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt daar en de vakbonden dreigen ook nu al met stakingen tegen diezelfde besparingen. Dus dat zal niet het laatste zijn dat we daarvan gehoord hebben. En dan moeten we naar Nederland, want daar is vanmorgen vroeg een zwaar ongeval gebeurd vlakbij Zwolle. Daar is een Oostenrijkse bus gebotst met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Die zijn mogelijk zwaar gewond. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten door de brandweer bevrijd worden en sommigen raakten ook licht gewond.
0: Jonas, wat mogen we verwachten van het weer?
2: Het wordt vandaag echt een prachtige zomerdag. Heel veel zon krijgen we en dat bij aangename temperaturen rond zo'n 23 graden. Wel een stevige wind uit oostelijke richtingen. En dan morgen gaan we nog wel zonnig starten, maar al heel snel neemt de bewolking toe. En na de middag gaat het vooral over het centrum en het oosten van het land ook wat regenen, bij ook morgen temperaturen rond zo'n 23 graden. Maar de dagen nadien gaat het warmer worden. Dus woensdag gaan we naar 26 graden en donderdag zelfs naar 28 graden. Maar met die warmte komt ook wel de onstabiliteit op gang. Woensdag gaan we het beperkt houden tot een paar lokale buien. Maar vooral donderdag zullen er toch wel meer en fellere buien naar ons toe kunnen komen, met ook kans op onweer. Dus het wordt in de loop van de week wel warm, maar ook onstabiel met enkele stevige regen- en onweersbuien.
0: En ik hoor ook wel tijd voor ijs.
3: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ja, Jonas, we zitten met een experimentje. Het concept is simpel. Ik heb 4 ijsjes in de aanbieding. Er is een luisteraar die zo sympathiek is dat ze zoiets heeft van: moet je dat niet aan Jonas vragen of hij ze wilt? Dus, Jonas, aan jou dus ook de vraag. Die 4 ijsjes, ga jij ze nemen? Of ga je ze verdubbelen voor de Q-luisteraar naar 8 ijsjes?
2: Ik ga ze verdubbelen, hè. Sowieso voor de luisteraars.
0: Ja,
2: ik kan
0: ze ook aan jou geven, hè, Jonas, als bedankje voor om heel de vakantie ook zo vroeg op te staan.
2: Ja, het is verleidelijk, maar ik ga toch verdubbelen.
0: Oké, je gaat ze verdubbelen. Jonas, waarvoor dank? Want dan zitten er nu, dankzij jou, 8 ijsjes in die prachtige pot. Eens kijken hoe het zit op de baan. Het is pittig vanochtend, want er staan 13 files, 7 files op onze snelwegen, waar je meer dan... Ik zal ze heel graag voorlezen, maar mijn computer springt heel de tijd terug naar boven, waardoor ik... Wacht hoor. 7 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, richting Brussel, op de E19 tussen Zemst en Machelen, 33 minuten. Op de A12, 16 minuten tussen Strombeek-Bever en de Grote Linde in Laken. Het is aan het lukken. Op de E40, 13 minuten tussen Sterbeek en Kraaienem. Op de Brusselse binnenring 17 minuten tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo. En op de Antwerpse ring richting Nederland 13 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17 12 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E429 11 minuten erbij tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Ja, het was heel irritant. Dat ding sprong altijd helemaal naar boven. Dus als jij dacht, dat verkeer dat kent hij van buiten. Bij deze is bevestigd van ja, nee, absoluut niet.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
4: Elk klein probleem wordt groot als je er met een vergrootglas naar kijkt.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. En afgelopen vrijdag was het niet van Die Die, maar wel Bye Bye voor Ciara uit Wingen. Want zij mag binnenkort naar Madrid. Zij speelde de finale van de Q-guestlist om de Shakira te gaan checken in Madrid. En dat verliep zo. Je hebt er 7 juist.
1: Ja.
0: Weet je wat dat wil zeggen?
1: Dat ik gewoon een F.
0: Maar ja!
1: Ja!
0: Goed!
1: Joepie!
0: Jij gaat naar Shakira in Madrid. Hoe blij ben je?
1: Kan
0: je
1: dat zeggen? Blij. Ik had niet verwacht. Want met die standaard heeft enorm goed
0: gespeeld. Ja, die had ook keigoed gespeeld. Hè. Ciara die gaat binnenkort naar Madrid met haar plus one dankzij die Q-guestlist verdiende winnares. Die wist alles over Shakira, echt alles. 7 op 8 gehaald in wat ik dacht de moeilijkste quiz ever, maar voor haar dus niet. Zometeen ga ik iets doen waar ik heel slecht in ben. Jouw job raden. Natuurlijk aan de hand van de meest gestelde vraag die mensen jou stellen over je job. En dat is mij al een hele zomer niet echt aan het lukken. Ik ben heel benieuwd wat dat bij jou is. Wat is die meest gestelde vraag wanneer jij vertelt wat je job is? Laat het even weten in de Q-app en zet je job zelf er niet bij. Want dan weet ik het al.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak?
6: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Kijk, het is kwart voor negen gepasseerd.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Xavier Tongen, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Ik ga proberen wat jij, raden wat jij doet van werk, hè.
2: Ja, dat moet je zeker proberen.
0: Mag je dat proberen? Je zegt, gaat het moeilijk worden, Xavier?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je het gaat kunnen raden.
0: Je denkt het niet, maar ik ben er ook uitzonderlijk slecht in dat raden. Dus misschien heeft het daar ook mee te maken. Xavier, de meest gestelde vraag wanneer jij vertelt wat je doet van werk, wat is dat?
2: Of ik ook wel eens rustigere dagen heb.
0: Of je ook wel eens rustiger dagen hebt. Dan denk ik spontaan aan de zorg. Werk je in de zorg?
2: Nee.
0: Werk je met kinderen die zijn wild?
2: Nee.
0: Is je werk fysiek?
2: Ja.
0: Dus het is zwaar werk?
2: Ja.
0: Moet je veel verplaatsen tijdens je werk?
2: Heel veel.
0: Heel veel verplaatsen. Ben je veel op de baan?
2: Heel erg veel.
0: Heel erg veel op de baan. Je moet heel erg veel verplaatsen. Ben je vrachtwagenchauffeur?
2: Nee.
0: Rij je met iets heel specifiek rond?
2: Oh ja, dat zal eigenlijk wel mee.
0: Oké. Okay. Oh, rij je rond met een... Ik moet gokken. Rij je rond met een heel grote kraan?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Goed. Dan heb ik het niet, hè. Als iemand het denkt te weten, laat me weten.

0: job.
1: Sta jij op? Xavier uit Hongen doet zwaar werk, rijdt veel rond, niet met een kraan, dat weet ik al. Wendy uit Hoboken die stuurt nog door. Taxichauffeur, is dat het?
2: Yep.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt.
1: Je bent taxichauffeur, Xavier.
2: Nee, geen taxi. Ik zei ook iets anders. Nee, sorry.
1: Je hebt je vergist. Shelly, die vraagt verhuizer. Ben je verhuizer?

0: verhuizer.
1: Nee.
0: Maar nee, niet vergis, Xavier, politieagent Tinctuur uit Antwerpen.
1: Nee, dat is helemaal niet.
0: Oké. Ook Joke die denkt taxichauffeur, Kimme Turnhout die denkt pakjesbezorger. Is dat het?
1: Dat is waar. Dat
0: is dat het?
1: Ja.
0: Ah. Ja, dat is wel iets anders. Alleen taxichauffeur voor pakjes
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ik verstond het de eerste keer al pakjeschauffeur, maar het was...
0: Pakjeschauffeur, ja, ik snap het.
1: Ik had me vergist. Ik ben nog niet te goed wakker.
0: Nee, ik hoor het. Maar ja, kijk, pakjes, mensen, allee, of dat daar nu volk in je vracht, je camion net zit, of pakjes, die rijdt rond, hè.
1: Ja, ik reed rond, ja. En, dus echt met een grote bakwagen.
0: Xavier, zie jij soms wat daarin zit in die pakjes?
1: Het is toch al één keer voorgevallen dat er pakketjes doorzichtig waren en er Pokémon-kaarten in staken.
0: Oeh jong, dat is wat waard, het schijnt.
1: Ja, dat wel, ja, maar uiteindelijk is het streng verboden om die pakjes mee naar huis te nemen als je de neiging krijgt.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt mij een nogal logische regel in je arbeidsreglement, dat je die pakjes niet mee naar huis neemt.
1: Ja, dat mag zeker niet, want dat wordt beschouwd als diefstal en dan word je op staande voet ontslagen.
0: Ik zou dat zelfs niet beschouwen als diefstal. Ik zou gewoon zeggen, dat is diefstal. Xavier, veel succes vandaag.
1: Dat is zo beschouwd. Ja, gelukkig zijn.
0: Dit is Maxime, samen met Babette. En hoe dan ook, pakjeschauffeur.

0: Maximum Updates. 5 voor 9. Xavier Tongeren die is dus pakjeschauffeur, oftewel bezorger. Mocht er toevallig een taxichauffeur luisteren met een goed hart, zometeen vertrekt onze Naomi van der Poorten al liftend naar Oostende. Het is echt waar. En je vraagt je af, waarom zou ze dat in godsnaam doen? Die rijbewijs, jawel. Het heeft alles te maken met het spel tussen Joren en Naomi. Kop of munt, daarin dagen ze elkaar dagelijks uit. En de opdracht van Naomi van vandaag is liften naar Oostende. Ik hoop dat ze veilig, en vooral op tijd, en vooral veilig toch, aan het beachhouse geraakt. Je hoort de ontknoping vanavond tussen 4 en 7 in de show. En dan hoor je ook meteen, is die daar of niet?
1: Verdien vraag 10.
0: Hier spelen we zo meteen ook Verdien vraag 10. Hè. Jij kan het antwoord op de 10e vraag winnen. Wat die prijs juist is, kan ik nog niet helemaal zeggen. Maar kan wel al meegeven dat het een top cadeau is voor iemand die in het leven wat extra motivatie zoekt. Of iemand die niet graag stil zit. Als jij je kans wil wagen, even Verdien vraag 10 droppen in de Q-app. En wie weet spelen we straks met jou. Dit is een goed nummer om de activiteit op te doen trouwens.

0: Goedemorgen, 1 over 9 nieuws krijg je van Delphine.
1: En goedemorgen. In het Franstalig onderwijs is het schooljaar gestart en dat zal er een worden met veel protest tegen de besparingen in het onderwijs. In juni waren daar ook nog grote betogingen tegen. En ook nu dreigen de vakbonden al met stakingen.
2: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september, want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen, tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
1: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er nu voor iedereen hetzelfde uit. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er daar ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden gered na fel protest van de omwonenden, maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse om protest te vermijden. In Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus overkop gegaan nadat die botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. En Rock Werchter heeft zijn eerste naam bekendgemaakt voor volgende zomer. De Australische band Tame Impala is de headliner op zondag 4 juli. Je kent hen onder meer van The Less I Know The Better of Let It Happen. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden. Veel wind wel. Morgen ook 23 graden. Eerst zon dan, na de middag kan het regenen. En woensdag zo'n 26 graden, maar met buien en onweer.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de E19 tussen Zemst en Machelen 21 minuten. Op de A12 richting Brussel 11 minuten erbij tussen Stormbeek-Bever en Grote Linde in Laken. Op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Expo en Machelen. En richting Antwerpen 11 minuten erbij op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Misschien is het voor jou een Blue Monday, maar ik hoop en denk van niet, hè. Zeker niet met Blue van Eiffel 65 zometeen. Je hoeft je

het toch en geef toe. Mocht jij saxofoon kunnen spelen, dan zou je dit toch heel de tijd spelen. Careless Whisper, George Michael. En dit is Kate Ryan in het Foute Uur. Die zien we dit najaar trouwens shinen in De Slimste Mens.

0: Yes and the Only Way Is Up. Stuurt iemand van... Ik hoor al een paar dagen dat er veel files zijn aan de dikke linden in Laken. In het Frans, grot die lui, maar jullie zeggen de hele tijd grote linden. Het is eigenlijk dikke linden. Ja, maar ja, dat mag je toch niet meer zeggen, zoiets.
1: Q-music. Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothy op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House.
2: Maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Nog voor je kan denken,
7: pas op voor die een borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
8: kan dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
8: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
11: Yep. Go for info naar telenet.be.
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
0: Ja, Grotte Lui, zo heet het dus blijkbaar in het Frans. Dat is een plek aan de A12 waar al heel de week en al heel het weekend filen is. Stuurt iemand, ja, het is dus dikke linde in het Nederlands en niet grote linde, zoals je zegt. Maar moeten we niet gewoon linde zeggen in 2026? Staat dus file, 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 18 minuten. Op de A12 file dus tussen Stormbeek, Bever en Linde in Laken, 13 minuten. Op de E40 sta je 12 minuten stil tussen Ternat en Groot-Bijgaarde door een ongeval. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloot 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Het gaat ter verduidelijking dus om een boom, hè. En daar is die laan dan naar vernoemd.
15: Verdien. Vraag 10.
0: Dat spelen we altijd tijdens het Foute Uur. Niels uit Overmeren. Goedemorgen.
16: Hallo, goedemorgen Robbe.
0: Goedemorgen Niels. Heb jij een plezant weekend gehad?
16: Ja, het was plezant. Ja. We gaan voetballen en men geamuseerd.
0: En gewonnen?
16: Nee, verloren, maar dat zijn al een beetje gewoon. Ja. We hebben vorige week onze eerste keer gewonnen.
0: Speel je bij Anderlecht, RSCA Anderlecht, is daarom dat je...
16: Wel, dat vind ik wel een goede opmerking. Mijn supporter van Brugge.
0: Oei, sorry. Maar die verliezen ook al wel eens, hè, toch?
16: Oh, maar weinig. Hè. Ja.
0: Maar jij wel, jij verliest al wel eens in het voetbal.
16: Ja. Wij pakken daar het voorbeeld van Anderlecht.
0: Goed. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen, hè?
16: Dat is waar, dat klopt. Ja. En het is ook voor plezier hè, bij ons.
0: Wie weet ga je nu ook deelnemen en verliezen?
16: Dat kan, hopelijk niet. Hè. We doen mee voor te winnen, maar ja, dat spellen, winnen of verliezen inderdaad.
0: Mag het voor jou iets sportiefs zijn, het antwoord op die 10e vraag?
16: Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja, je voetbalt dus.
16: Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik ben ook al zo wat proberen van nog wat te vermageren, dus dat is altijd welkom. Natuurlijk wat ik nog liever zwemmen, maar ja, is een reis of zo, of een tripje naar Disneyland Parijs of zo. Ook altijd leuk.
0: Ja, ook altijd leuk. Nog dingen? Ik ben dat aan het opschrijven.
16: Dat mag de lotto of zo winnen, dat mag ook.
0: Ja, nu gaat het hier erover, Niels. Je krijgt zo meteen 10 vragen van mij die je binnen de minuten moet beantwoorden. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, verdien jij vraag 10. En het is iets sportief voor mijn beste Niels. Ben je klaar?
16: Ja, ik ben klaar.
0: Hoe heet het festival dat afgelopen weekend doorging in Kiewitz? Welke streamingdienst maakte de serie Stranger Things?
16: Netflix.
0: Welke kleur heeft de leiderstrui in de Tour de France?
16: Geel.
0: Van welk graan wordt popcorn gemaakt?
16: Mais.
0: Wat is het tegenovergestelde van een optimist?
16: Een negativist.
0: Zo zeg je dat niet.
16: Een pessimist.
0: Welke Mathieu ken je als de frontzanger van Bazaar?
16: Terrein.
0: Waarvoor staat de letter C in de afkorting CEO?
16: Commercial CEO.
7: Nee.
16: CEO. Commercial.
0: Het is niet commercial, blijven nadenken. Of zoeken.
16: Wacht, CEO. Chief.
0: In welk land ligt het idyllische stadje Santorini?
16: In Creta, Griekenland.
0: Hoeveel nullen heeft 1 miljard?
16: 6, 7, 8, 9, 10.
0: Hoe heet de weefsel? Niels!
16: Zus niet.
0: Net niet, ja, Creta is geen land. Dus ik moest, ja, het
16: we zijn,
0: gezegd.
16: We zijn daar op huwelijksreis geweest.
0: Allee, Niels,
16: 3 maanden geleden.
0: 3 maanden geleden? Ja. Weet je, wat mij altijd opvalt in die spellen, dat wat het dichtst in je hoofd zo van voor zit, dat komt er dat altijd het slechtst uit.
16: Ja.
0: Niels, jij was een fantastische kandidaat. Je hebt de 9 juiste vragen behaald. Had jij snel Griekenland gezegd, hè, dan had jij die laatste vraag gehad.
16: Ja, maar ja, dat is... Ja.
0: Dat is het leven.
16: Dan blijven hangen bij dingen, ook bij CEO. Maar ja,
0: ik durf het niet zeggen. Ik durf het niet nog eens boven. Dat was gênant.
16: Ik weet niet, ik vind dat nu niet wel. Ja, dat vond ik wel. Het waren eigenlijk redelijk voor mij gemakkelijke, redelijk gemakkelijke vragen.
0: Ah, ja.
16: Want ja, uw collega vervoegt zij goed in kussen.
0: Je bedoelt achter de schermen daarnet. Dank je wel voor de... voor de review deals. Het waren inderdaad lelijk van makkelijke vragen, maar het is toch niet gelukt.
15: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app. Krijg je maar niet genoeg van het foute uur.
10: Boni Stapel. To be fout.
15: Het foute uur.
0: Even schaal, sorry. Pitbull. Edward Kodak. Better yet, go to

0: Job Nieuw. Verdien Vraagteam. Schrijf je in via de Q-app.
1: Ja. Ik heb hier echt op wat foute knoppen geduwd, mannetjes. Het is tijd dat Maarten en Dorothee terugkomen. Maar wanneer? Dat ga je morgen ontdekken aan Beach House. Ze gaan een drink geven. Wie hebben het daarvoor uitgenodigd? Dit is Belinda Carlisle trouwens. En Leave a Light On. Maar als je dus wil meedoen aan Verdienvraag 10, kan je inschrijven. Je hebt net gehoord, hè, de meneer van de jingle die zei het.

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: 1 over 10 nieuws krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. De Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
9: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
8: Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden toen gered na fel protest van de omwonenden. Maar nu liggen de eerste daarvan neer. Vanmorgen verloopt alles wel rustig. De politie is ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus overkop gegaan nadat die botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In die bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden door de brandweer en raakten ook licht gewond. Het is een zonnige dag, 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. En woensdag zon 26 graden, maar wel met buien en onweer.
7: De langste file die staat op dit moment richting Brussel op de E40. Tussen Afvliegem en Groot-Bijgaarde is er een ongeval gebeurd. Reken daar op een half uur extra. Ook op de E19 vertraag je 9 minuten vanaf Sems tot Machelen. En op de A12 vanaf Strombeek-Bevercentrum tot Grote Lindelaken 8 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een file van 7 minuten. E429 dan, tussen Tubeke en de Bergse Steenweg 5 minuten bij. En op de Brusselse buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe ook 5 minuten aanschuiven tot in Diegem. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
7: We houden niet van bedweters, maar wel van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, na dit meesterwerk van Avicii.

0: In de zomervakantie hoor je tussen 4 en 7 in de namiddag Joren en Naomi. Ze spelen elke dag kop of munt. Ze dagen elkaar met andere woorden uit. En Naomi die werd uitgedaagd door te moeten liften naar de zee vanuit Gent. En ze heeft me net een berichtje gestuurd.
1: Hallo, dag Matti. Naomi hier. Zeg, ik heb een gunst nodig van u. Want mijn kop of munt uitdaging voor vandaag is om naar Oostende te liften vanuit Gent. En ik sta hier al een uur te koekeloeren aan de watersportbaan. Dus als er nu mensen luisteren die naar Aalter moeten, dat is ook goed, naar Brugge, naar Anywhere but Gent en richting Oostende, dan mogen ze mij komen oppikken. Ik sta hier aan de Campus du Nord en recht tegenover de roeisportvereniging. Dus any help is welkom. Please help mij. Ik moet op tijd daar wel geraken. Hè. Ik heb een programma om te presenteren.
0: Ja, voilà. I appreciate your input, zou wel zijn. Als je dus toevallig in Gent bent op dit moment en je moet richting zee rijden en je passeert aan de watersportbaan en je ziet daar een lange blonde staan zwaaien, pik ze op en neem ze mee.

0: Een van de jongste talenten uit de Q-playlist. Amper 16 is ze, deze Freya Sky. En haar Silent Treatment, ondertussen 17 over 10. En zometeen krijg je nog zo'n jonkie op Q-music die op haar 20ste al heel wat teleurstellingen heeft meegemaakt in haar leven. Ze lijkt het toch als je luistert naar haar muziek. Maar eerst Calvin Harris en zijn Summer.
1: Q-music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Spannende dag voor QDJ Naomi. Zij moet al liftend vanuit Gent naar het Q-Beachhouse komen. Momenteel staat ze nog ergens aan de watersportbaan in Gent, dus ze is nog niet zo ver.
1: Repeat of niet?
0: Benieuwd of ze hier op tijd gaat geraken. Om 4 uur begint haar show samen met Joren. Dat wordt nog een spannende lange dag voor haar. Sienna Spyro, 20 jaar, heeft een nieuwe single uit. Great Expectation heet het nummer. Het gaat over verwachtingen. Maar als je te veel verwachtingen hebt, dan kan je ook vaak teleurgesteld worden. Ze heeft het liedje geschreven na een periode in New York. Toen ze daar was, wachtte ze blijkbaar ook op iemand die telkens beloofde van haar te komen bezoeken, maar hij is nooit gekomen. Eigenlijk een beetje zielig wel. Ja, echt wel zielig. En daar is de vraag, zijn verwachtingen iets moois? Of maken ze ons vooral eigenlijk heel kwetsbaar voor teleurstelling? Want ja, als je geen verwachtingen hebt, kun je ook niet teleurgesteld worden. Zwaar, hè? Veel wijsheden op maandag, zeg. Amai. Goed, ik heb nog een vraag voor jou. Wil je deze nog eens horen, ja of nee? Je mag je mening nu doorsturen via de Q-app en zet er ook bij repeat of niet. In my

0: Sienna Spyro and haar Great Expectation.
1: Repeat of niet? Maar ze zegt dus wel niet te hoge verwachtingen hebben, want dan kan je alleen maar ontgoocheld worden. Cathy uit Kokseide die zegt zeker repeat. Wat een topnummer. Ook Pamela uit Sint-Niklaas is grote fan. Katrijn die zegt inderdaad, Matthias, wat je zei over die verwachtingen, dat klopt. Ja, ik zeg het niet, Katrijn. Het is Sienna Spyro die het zingt. En ik leg gewoon uit wat er in die single omgaat precies. En in het hoofd van Sienna Spyro. Jan uit Wingenen die heeft ook een niet gestuurd. Hij vindt het wat te traag, maar zijn zoon vindt het wel geweldig. Dus het is ten huize Jan in Wingenen is het een repeat en ook een niet. Tanja uit Evergem heeft ook een repeat gestuurd. Ze gaat volgend jaar naar haar concert kijken. Ze is grote fan. En ook Kienta uit Riemst is een zotte fan. Haar songs zijn fantastisch en deze ook. En zij gaat volgend jaar in Brussel in maart ook gaan kijken naar Sienna Spyro.
2: Repeat of niet?
1: We gaan eens snel rekenen en het is een repeat voor Sienna Spyro. Dus je hoort ze straks terug bij Joren en hoogstwaarschijnlijk Naomi.
2: Q sounds better with you.

0: en Get Lucky. Gisteravond, of wat moet ik zeggen, vannacht geen vuurwerk op het einde van Pukkelpop door de droogte. Maar hier bij Q-Music hebben we wel voor firework gezorgd. In de vorm van Katy Perry, zometeen na Ed Sheeran en de files. Want ondertussen is het 10:30 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Nederland. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West moet je 18 minuten bijtellen. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 5. Ook richting Antwerpen is het met vertragen op de E17. 10 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En op de E313 tussen Massenhoven en Ranst moet je 8 minuten bijtellen. Ook op de Brusselse buitenring nog een kleine file van 5 minuten. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Morning.

0: Katy Perry. En haar hit Firework uit 2010. Ja, helaas geen vuurwerk vannacht na Taylor the Creator, de laatste act op Pukkelpop. Hij mocht het festival afsluiten, maar door de droogte konden ze geen vuurwerk afsteken daar in Kiewit. Jammer, maar zeker te begrijpen natuurlijk. Zometeen krijg je van mij de Queen of Pop op je radio met een van haar allerbeste nummers na Meteor en zijn nooduitgang.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series binge.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
10: Nou, oh, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Smartfoto.be.
13: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
14: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
13: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
15: Q Music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het is de lievelings van Jasper uit Hasselt. Ik snap waarom, Jasper. Classic 89 van Madonna, Like a Prayer. Ja, en helaas, schietgebedjes die konden vrijdag niet baten voor Bruno Mars. Hij werd vrijdag uit de Q-top 40 geshot. Als dat volgens jou onterecht is, dan kan je daar nu iets aan doen. De Q-app opengooien en een hartje geven aan deze I Just Might van de

0: Anne-Marie en Shania Twain met Unhealthy.
1: Ja. Er zullen sowieso heel veel mensen een unhealthy weekend achter de rug hebben. Zeker als je 4 dagen naar Pukkelpop bent geweest. Ik ben maar 1 dagje geweest, de vrijdag. Ik ging niet per se voor een specifieke artiest, meer voor de sfeer en voor de gezelligheid. Ja, zo ben ik wel als ik naar het festival ga. En het was ook lang geleden dat ik nog eens geslapen had in een tent. Op Camping Relax lag ik. En aangezien ik toen maar 4 uur heb geslapen, gaat het dus even duren vooraleer ik een volgende keer in een tent beland. Ondertussen is Naomi van der Poorten blijkbaar in een auto geraakt richting het beachhouse. Waar precies, dat moet ik even verifiëren.

0: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Delphine.
1: Een goedemorgen. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. Vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Dat bevestigt de politie aan onze redactie. Twee mensen zijn opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog verder onderzocht. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar kwamen er 12 bij, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat schrijft het nieuwsblad op basis van cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
2: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
1: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat de wedstrijd niet neutraal meer is, klinkt het. En omdat Israël nog altijd meedoet, ondanks de oorlog in Gazastrook. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Het is een zonnige dag, wel 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, dan eerst zon, na de middag wat regen. En woensdag zo'n 26 graden, maar met buien en onweer.
0: Alright. Ondertussen staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten bijtellen. Ook richting Brussel vertraag je op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem 11 minuten. Antwerpse ring dan richting Nederland. Een file van 9 minuten vanaf Sint-Annelijker-Oever tot Antwerpen-West. En richting Gent vertraag je vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 9 minuten ook daar. Stel dat je nog ergens anders staat aan te schuiven, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
0: Een nieuwe week, een nieuw Spotify-record. Dit keer voor de mooiste vrouw ter wereld, na deze hele mooie man.

57 en nog altijd de schoonste vrouw ter wereld. Ja, en J-Lo is sinds dit weekend ook lid van de 1 Billion Club op Spotify met het nummer On The Floor.

Dreams. Dat zijn 9 nullen na de 1. Mocht uw wiskunde heel ver zitten. Dat is met andere woorden heel erg veel. En ze kreeg dus afgelopen weekend een plaat opgestuurd van Spotify om dus mooi aan de muur te hangen. Een soort van kunstwerk, maar ja, misschien niet super mooi, denk ik dan als kunst, maar wel heel nice om als artiest te krijgen. Heel veel erkenning krijg je daardoor. Ja, en Stromae, die flikte het vorige week ook nog met deze. Deze haalde vorige week nog 1 miljard streams op Spotify. En daarmee bevestigt hij toch ook weer zijn status als een van de beste artiesten ooit uit ons land. Ik ga hem zeker nog draaien vandaag, maar eerst Robbie Williams.

0: Berichtje van QDJ Naomi van de reporter ondertussen die binnenkomt. Ha, die vrouwen garme.
1: Dag Mattie, even een update. Ik ben altijd aan het liften voor mijn kop of munt uitdaging en ik heb al in 2 auto's gezeten. De enige regel is dat ik maar 20 minuten mag meerijden. Dus nu ben ik ondertussen al in Jabbeke. Dus dat is hier een hele grote snelwegparking. Dus als er hier mensen passeren, ze mogen mij gerust komen oppikken. By the way, het zijn alleen maar vrouwen tot u toe geweest. Dus ik zeg niks, maar de mannen staan achter.
0: Oeie, allee mannen, kom aan. Naomi heeft u nodig. Maximum Summer. Q Music.

0: te beleven aan het Q Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothy op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
1: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee.
3: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.
4: Schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Amai.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: McNown en Take Me Back. Dat is deze week onze Q-topschijf. Dat betekent dat dit nummer het meeste gaat gedraaid worden op je radio. Voilà. Q-music. Zo doen we dat elke week met onze Q-topschijf. Q-music bestaat dit jaar 25 jaar. Dat wist je misschien niet, maar we gingen on-air de allereerste keer in november 2001. En nu zijn we 2026, dus dat is ja, bijna 25 jaar later. Ja, en door de jaren heen hebben we echt zotte prijzen weggegeven, hebben we zotte spelletjes gespeeld op de radio. We hebben ook de zotste artiesten mogen ontvangen. En nu ga ik je meenemen naar het jaar 2006. Toen gaf Pink een exclusieve showcase bij Q. Ze bracht toen onder andere haar akoestische versie van Dear Mr. President. En echt waar, damn, 20 jaar later zijn we daar nog niet helemaal over.
1: Song that I wrote, and it's called Dear Mr. President.

0: Berichtje van Babs uit Dilbeek. De vakantie is wel snel gegaan, hè, Matthias?
1: Ja.
0: Zwijgt erbij van Babs. Ik vind het ook absoluut. Maar we hebben nog een weekje zomervakantie. Sowieso. Nog een hele week zitten we hier aan het strand van Oostende met ons Q Beach House. Dus als je er nog niet geraakt bent, zeer welkom. Ondertussen 11:40. En het is druk onderweg. Richting Antwerpen staat de langste file op dit moment. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem moet je een kwartier bijtellen. En ook op de A12 vertraag je tussen Aartselaar en Kleidalaan 5 minuten daar. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten bij vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West. Richting Gent vertraag je tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 8 minuten. Ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne staat er nog een file van 6 minuten. De weg is daarvoor een deel afgesloten. Richting Brussel dan. 7 minuten extra op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook aanschuiven, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
0: Doei!

0: Met een Busy Pass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Oh. Het is hier zo stil binnen.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.

Ja, hij is ziek, onze Alex Warren. Normaal gezien moet hij in Nieuw-Zeeland optreden. Vanavond in Auckland, maar dat gaat hij dus niet kunnen doen. Hij heeft al op zijn Insta-stories laten weten dat hij het super jammer vindt, maar dat er niks aan te doen is. Ja, Alex Warren, nogthans, hij staat voor een mega spannende week. Want nu vrijdag komt zijn album Wild Child uit en iets in mij zegt dat we niet toe zijn aan zijn laatste album. Alex Warren, geboren in de zomer van 2000, dat wil zeggen geproduceerd in 1999, toen deze een hit was. Geproduceerd, ja. You get my point.

misschien geen goed idee op een maandag als het een stevig weekend was? Another drink. Ik ben mega jaloers op Camille. Niet omdat ze deze zomer een circus had, allee, dat was ook tof, maar iets anders dat gisteren gebeurd is. Op QDJ Naomi ben ik op dit moment niet jaloers, want die is aan het liften vanuit Gent naar het Q-Beach in Oostende. En ik heb goed nieuws, ze blijkt bijna in het station van Oostende te zijn. So all good, she's coming soon.

zo erg is het nu ook weer niet. Ik heb er geen traantje om gelaten, maar ik was wel mega jaloers gisteren op Camille. Want Camille mocht gisteren op de foto met Zara Larsson. Die stond op Pukkelpop. En Camille was daar dus ook en die mocht mee in de backstage op de foto met Sarah. Oh. Allee, ik ben blij voor Camille, hè. Maar ik wilde het ook, ja. Ze heeft Zara Larsson dus ook live aan het werk gezien en dat zag er goed uit, zowel de performance als Zara Larsson zelf. En er werd ook weer iemand uit het publiek geplukt, zoals dat altijd gebeurt bij de optredens van Zara Larsson, om het dansje van Lush live te doen. Dat was deze keer Esther, die net mama was geworden. En damn, she nailed it. Als je de beelden nog niet gezocht hebt, dan moet je dat nu zeker gaan doen.

0: Hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Een goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
3: Een goedemiddag. Een nieuwe schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee en vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog verder onderzocht. Benzinetanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp, de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Daarvoor kost een liter maximaal 2,13 euro vanaf morgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. En er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar kwamen er 12 bij, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
4: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
3: En volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. Vanmiddag blijft het zonnig, het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag krijgen we regen. Het wordt dan ook 23 graden. En woensdag zo'n 26 graden, maar wel met buien en onweer.
2: Alright. Ondertussen staat er een lange file richting Gent op de E40. Tussen Erpenmeren en Merelbeke moet je 42 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen is er met vertragen op de E313. Vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost 21 minuten bij. Antwerpse ring dan richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten extra. Tussen Antwerpen Noord en Deurne 5. De weg is daar voor een deel afgesloten. En richting Nederland vertraag je 7 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Ook richting Brussel vertraag je E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 9 minuten. En op de Brusselse buitenring 5 minuten extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
2: Zometeen krijg je muzikaal erfgoed van bij ons. Eerst die vette mix van Juste. Dat is een Litouwse DJ.

muzikaal erfgoed van eigen bodem. Stromae en Papaoetti. Ah, maar het is mega zielig voor Johan. Johan die probeerde telkens aan de plek te komen waar Q-DJ Naomi van der Poorten stond om haar mee te pakken, want Naomi die moet al liftend vandaag naar het werk komen. Maar hij was zo telkens te laat, ze was al iedere keer vertrokken in een andere auto. Oh, dat is super zielig, Johan, maar toch bedankt voor de moeite. En hij was voor alle duidelijkheid ook onderweg naar het Q-Beach House, dus hij kan Naomi hier straks in geuren en kleuren aanschouwen, sowieso. Als jij vandaag ook naar het Beach House komt, dan zal je op ons podium twee telefooncellen spotten. Ze zijn van AXA en je kan er binnen gaan. Zo gaat dat meestal in een telefooncel. Ze zien er zo uit zoals je echt die typische in Londen hebt. In Engeland, zo die rode, grote, klassieke telefooncellen. En je kan er dus in gaan bellen met de persoon in een andere telefoon. Er staan er twee, dus misschien is dat wel leuk voor een eerste date. Dus mocht je hier single zijn en je zit op ons terras, ik zou zeggen, ga eens in een van de telefooncellen gaan kijken en doe een telefoontje en wie weet komt er iemand anders in de andere terecht. Nu, stel dat er toch echt niemand komt, geen paniek. Je kan ook bellen met de centrale en die geeft je dan ook nog eens achteraf tips en tricks voor je belkunsten, om eigenlijk je belkunsten te verbeteren. Want we moeten vaak bellen, voor een jobinterview bijvoorbeeld, of we moeten eens bellen naar een vriend voor een zwaar verhaal te vertellen of zo. En dus belkunsten, ja, je kunt dat niet genoeg stimuleren, vind ik. Voilà. Beetje gek misschien, maar ik vind dat je ook af en toe eens iets gek moet doen in je leven. Dit is de nieuwe single van Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Q-Music presenteert Q-Pictures het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
1: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer. Q Music.
2: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Mensen, moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
5: Afstandsonderwijs. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
16: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Ze is de langst genoteerde in de Q-top 40. Olivia Dean staat al 29 weken met So Easy in de lijst. Dat is al meer dan een half jaar. Insane goed dus, met andere woorden. Wie sleurt er jou nog allemaal door de maandagmiddag? Beyoncé. The Weeknd. Ja. Afrojack. Maar eerst gaan we Down Under. Dit is In Excess and Need You Tonight.

0: En in the meantime is Heidi uit Brugge pannenkoeken aan het bakken. Oh, dat vind ik tof. Smakelijk, Heidi. Brugge is niet zo ver van Oostende. Je mag altijd passeren. Pannenkoeken is bij die plex. Nee, laat ze smaken, Heidi. Ondertussen is het 1:01 en er zijn 9 files van langer dan 5 minuten. Een hele stevige file richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Moet je 1,5 uur bijtellen. Daar vermijd je dus beter de snelweg. Dat is ook richting kust. Richting Antwerpen dan op de E313. 18 minuten bijtellen vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Tussen Geel-West en Herentals-West 12 minuten bij. Ook richting Brussel vertraag je op de E40. 11 minuten extra vanaf Zwijnaarden tot Wetteren. Tussen Berthem en Sint-Severs-Woluwe 10 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten bij. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5. Ook richting Nederland vertraag je nog 6 minuten vanaf Sint-Annelijker-Oever tot Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Severs-Woluwe en Zaventem op dit moment 6 minuten extra.
1: Matthias van den Bulke. En

0: Beyoncé is dat sowieso wel. Irreplaceable.
1: Guess the summer song.
0: Jij moet elke middag proberen te raden welke zomerhit je hoort zometeen. Het is heel eenvoudig, alhoewel het is te zeggen. De ene keer is het blijkbaar makkelijker dan de andere keer als ik zie hoeveel berichtjes er binnenkomen. Je krijgt zometeen een mini-stukje te horen uit een nummer. Een snippet, met andere woorden. En als je het herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Nu, pas op, je mag het ook gewoon doorsturen als je echt niet wil zingen. Maar ik hou er wel van, dus laat je nachtegalenstem maar horen. Vandaag zoeken we een hit uit de zomer van 2026. Dat is deze zomer, dus we zoeken echt een zomerhit van nu. Staat ook nog altijd in de Q-top 40, dus als je het weet, laat vooral van je horen.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape.
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schat ik, dat is 4 euro.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
16: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
15: Oh my.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
19: Love to see you shine.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
19: Maar?
3: Nee, geen maar.
19: Alsof.
3: Wat blieft?
18: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Hey. Maximum. Summer.

0: zomer van 2026, dat is deze zomer. Fleur wist het.
1: Music is my medicine, can you feel it,
0: Hela.
1: Can you feel it, it's my medicine.
0: Talentje.
1: My medicine.
0: Als,
1: makes me feel alive.
0: Ja, als Linda is, ziek is of zo en er moet een invaller zijn voor Milk Inc., dan kan Reggie zeker bellen naar Fleur. Ook Stef. Ik weet niet of Stef de ideale invaller gaat zijn.
2: Is my medicine, medicine.
0: Maar aan inleving geen gebrek bij Stef. En we luisteren ook nog naar Melanie, want ik heb nog altijd niet gehoord van wie het komt.
3: Dat is medicine van Milk Inc.
0: Ja!
3: Milk is my medicine. My medicine.
0: Ja, goed, Melanie. Genoeg invallers, sowieso voor Linda. Ja, het moet niet altijd van lang geleden zijn, hè? Dit is een zomerhit van dit jaar, Milk Inc. en Madison.

Ja, muziek kan zeker dienen als medicijn. Ik denk dat de mensen die nu van Pukkelpop op de terugweg zijn wel een ander soort medicamentje kunnen gebruiken. Misschien een dagvalganneken of zo. Enfin, goed. Vincent van Geel gaat jou er zo meteen doorsleuren door de maandag. Ik heb nog de mannen die hier donderdag gaan staan. Bazaar hoor je na deze van Fool's Garden. Goedemiddag.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Eén uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
7: Een goedemiddag. De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je dan na een aantal jaar een rendement op krijgt. De nieuwste staatsbon van 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar geeft 1,9%. En vanaf woensdag kan je je inschrijven. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein nu stilaan leeg. Deze festivalgangers proppen nog de laatste spullen in hun tassen.
8: Nog wat drank. We hebben de meeste overschat onszelf en dan aan onze kampeerspullen.
9: Oh, wat cool elementen. En wat overschotblikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Hè. Dat materiaal een beetje.
10: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft wel hier.
7: Pukkelpop bekijkt dan wat er hergebruikt kan worden. En in een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. De jongste zoon van president Trump. Wie hem vermoord krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Collega Kathleen Peraar legt uit waarom.
11: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
7: Het is niet duidelijk wie er precies achter zit. Vanmiddag zonnig en 23 graden. Morgen start met zon. Na de middag kan het regen. Het wordt dan ook 23 graden en woensdag weer buien, maar wel bij 26 graden.
6: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Gent op de E40 tussen Erpenmeer en Merelbeke. Daar komen er 2 uur en 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. En tussen Geel-Oost en Geel-West 8 minuten. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 8 minuten. Richting Nederland file rijden tussen Antwerpen-Zuid en Deurne 5 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 5 minuten. Richting Brussel dan file rijden op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren 9 minuten. Tussen Sterrebeek en Kraaijnum 7 minuten. En dan ook nog eens 7 minuten op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
6: Een heel erg goedemiddag. Purple Disco Machine. Gisteravond nog

daar voor Purple Disco Machine. En Purple Disco Machine heb je gisteren kunnen zien op Pukkelpop. En over Pukkelpop gesproken, Bazaar heeft daar gisteren nog maar eens bewezen hoe goed ze zijn. Ik heb er ook even de recensies bijgenomen. De Morgen zegt: een band op wereldniveau. Humo zegt: dit was voor velen het moment van Pukkelpop. De perfecte popshow. En dan kan ik alleen maar zeggen, als je die band op wereldniveau, die perfecte popshow, ook wil zien, of nog eens wil zien, dan ben je welkom nu donderdagavond aan het Q Beach House voor het Sunset Concert van Bazaar.

R.E.M. en Losing My Religion hoorde je bij Q Music. Hey Vincent, om hoe laat begint het Sunsetconcert van Bazaar? Wel, dat is nu donderdag om 8 uur, gratis op ons strand. En het zou misschien kunnen regenen, dus neem een regenjas mee.

0: ochtendmens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
4: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
11: Oh.
10: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
11: O
10: zegt.
13: Oh, Quadro.
14: Q Music.

Stars and On My Soul. Misschien ben je deze zomer met de auto op vakantie geweest naar Spanje of naar Italië bijvoorbeeld. Ik ben met de auto naar het zuiden van Frankrijk gereden. En dan probeer ik me echt altijd aan de snelheidsbeperking te houden. Ook al is het niet overal even makkelijk, hè. Omdat je de wegen niet kent bijvoorbeeld en de regels, plaatselijke regels. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel buitenlanders in België exact hetzelfde is. En onze wegen zijn dan ook nog eens super onduidelijk. De snelheidsbeperking verandert soms om de paar kilometer. Ik snap het soms zelfs niet. Laat staan dat je uit Nederland of Duitsland komt. 3 op de 10 buitenlanders betalen hun verkeersboete in België niet. En het zijn vooral de Fransen die niet betalen. Die denken natuurlijk la Belgique, croissant, baguette, fromage. Want in mijn hoofd is dat wat Fransen altijd denken op die manier. Zometeen nog eens even kijken naar de situatie op de weg. Want er is een kettingbotsing gebeurd op de E40. En daar sta je lang in de file. Eerst, Lasgo. Dit is Something bij Q-Music.

0: Blink Twice, Shaboozy en Miles Smith. Het is 1 over half 2, een heel erg goedemiddag. Een groot ongeval gebeurt op de E40. En in totaal staan er 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file en dat is dat ongeval op de E40. Richting Gent is dat tussen Aalst en Wetteren. Daar verlies je een uur en een kwartier, maar het ongeval is er ondertussen wel afgehandeld. Dus het zou daar vlotter moeten beginnen gaan. Richting Antwerpen moet je file rijden op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Daar verlies je een half uur. Tussen Ham en Geel-Oost ook nog eens bijna een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je file rijden tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Daar verlies 17 minuten. Richting Nederland tussen Le Grellelaan en Burgerhout 5 minuten. En ook nog 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel dan op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe komen er 9 minuten bij. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.

Een heel erg goedemiddag. Als je na de zonsverduistering van 2 weken geleden de smaak te pakken hebt en astronomische verschijnselen nu echt een hobby en een interesse van je zijn geworden, dan heb ik zo meteen een tip. Maar je moet er wel echt in het midden.

0: Niets te beleven aan het Q Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothy op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
1: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee.
3: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
4: Vikings. Play it smart.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

In de nacht van donderdag op vrijdag vindt er een maansverduistering plaats. Dan staat de maan in de schaduw van de aarde. Maar die is natuurlijk wel in het midden van de nacht. Ze begint rond 3:20 en de maan is verduisterd om 6:15. Dus als je de zonsverduistering echt maf vond, een maansverduistering is dan misschien ook wel iets voor jou. En voor zover ik weet, heb je daar geen eclipsbril voor nodig. Dus geen wachtrijen en geen files om er zo eentje te bemachtigen.

Jules Michel van de Bauza, weet je dat nog? Hè? Bijna een maand geleden stonden ze hier op ons podium voor een Sunset-concert. En nu donderdag is er alweer het laatste met Bazaar. Dit is Dua Lipa en Fif Fif Fif.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Twee uur, goedemiddag, het nieuws kijken van Delphine.
6: Goedemiddag. De nieuwe staatsbon heeft een hoog rendement, het hoogste in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid en nadien krijg je een percentage daarvan extra rendement. De nieuwste staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. En ter vergelijking, die uitzonderlijk populaire staatsbon uit 2023, die had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot, de man die eerder deze maand omkwam bij de dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis, er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden ook een indrukwekkende erehaag aan die basiliek. En in een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd, de jongste zoon van Amerikaans president Donald Trump. Wie Barron vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. En er wordt ook verteld waar hij vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Collega Kathleen Perraar legt uit waarom dat gebeurt.
7: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
6: Vanmiddag zonnig en 23 graden. Morgen start nog zonnig. Na de middag kan het regenen. Het wordt dan ook 23 graden. En woensdag 26 graden, maar wel met buien en onweer.
5: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals Industrie en Wommelgem. Daar verlies je een half uur. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West komen er 6 minuten bij. Richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en de N60 verlies je 19 minuten, komt daar door een ongeval. En tussen Sterrebeke en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 18 minuten extra. En tussen Le Grellelaan en de Kennedy-tunnel ook nog eens 5 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Centrum 9 minuten door een ongeval en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten. Dan nog een file op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen er 7 minuten bij en 6 minuten ook nog richting Gent op de E40 tussen Aalst en Erpenmeren. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
5: Als je nu al heimwee hebt naar Pukkelpop, cue music to the rescue. Zometeen Somber na David Guetta en Alesso.

bij Q Music gisteravond op Pukkelpop en je was er misschien bij en dan ben je een gelukszak. Mijn Instagram staat vol van mensen die er waren. Instagram geeft mij onwaarschijnlijk veel FOMO. Maar, deze band zie ik nu vrijdag in Mechelen op Maanrock. Dit is Clouseau met een classic die dit jaar 30 jaar wordt.

Nobelprijs van Clouseau wordt volgende week 30 jaar oud. Ja, sorry, dat viel voor veel mensen even op een koude steen. Ja, je bent oud, ja! Classic uit 1996 heeft nooit op nummer 1 gestaan. De hoogste plek was nummer 2, maar het waren andere tijden. Hè. Deze hit staat ondertussen al 10 weken op nummer 1. Je zou bijna vergeten hoe straf dat is. Shakira.

0: jij wel een zaak waar een reukje aan zit? Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: Afstandsonderwijs. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
9: Maximum hit.

heeft nog een hele week vakantie en dus hoor je mij in de namiddag van Q. Ik ben Vincent van Geel, onder meer bekend als de man van de vroege ochtend. Ik presenteer vanaf volgende week weer tussen 4 en 6 in de ochtend. En ik ben ook wel bekend als het lief van Dorothee, zo noemen mensen mij hier in de beachhouse ook wel eens. En Dorothee zei deze morgen dat ze heel veel zin heeft in morgen, want dan komt ze dus samen met Maarten naar het Q Beachhouse om jou te ontmoeten. Morgen namiddag om 3 uur, hier op

Vanessa vraagt in de Q-app, Vincent, kan je Justin Bieber draaien? Jazeker, komt er zo meteen aan. Eerst even kijken naar de weg. Er staan 9 files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Richting Antwerpen staat er een file op de E313. 38 minuten verlies je daar tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West verlies je 6 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalen aan Kontigsesteenweg. Richting Brussel dan file rijden op de E40 tussen Erpenmeren en de N60 verlies je een half uur. En tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe komen er 6 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 22 minuten extra. En richting Nederland 16 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan nog 1 file op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment

0: Zometeen heb je een attribuut nodig, dus ik geef je 5 minuten de tijd om dat voorwerp te zoeken. De opdracht is, zoek een bongo, zo'n kleine trommel. En maak je klaar voor de bongo song.
1: Q-Music presenteert
2: Q-Pizza's, zijn jullie klaar?
1: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende.
3: In Amsterdam.
1: Daar wil je geen seconde van missen. Q.
3: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer. Q Music.
4: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je telenet.
5: Go Yellow!
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Oh, dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door

nationaal bongo-moment. Heel Vlaanderen trommelde mee. Op je bureau, op je autostuur. Safri Duo en de Bongo Song. De Q Top 40. Elke vrijdagmiddag hoor je hier bij Q de Q Top 40. Dat zijn de 40 populairste hits van het moment. En de hoogste nieuwkomer afgelopen vrijdag is een nummer dat waarschuwt voor vrouwen uit Texas. Dus want als een vrouw uit Texas je man verleidt, ja, dan ben je hem kwijt hoor. Q. Titel is het Choose in Texas, artiest Ella Langley. En helemaal op het einde zegt ze, come on baby. En voor mij wordt ze dan een soort van vrouwelijke Elvis Presley. Come on baby. Hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 hoor je nu bij

En sorry, want dat ga ik niet doen. We hebben vandaag ons nieuwe programmaschema bekendgemaakt vanaf volgende week maandag. En eigenlijk verandert er niks. Een paar nieuwe programma's in het weekend, maar voor de rest geen nieuws, goed nieuws. Ja, dus ik ga wel weer zwijgen en de muziek laten spreken. In dit geval spreekt Dasha. Deep breath.

0: music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
2: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Goedemiddag, het nieuws krijg je van Lore.
6: Goedemiddag. Oekraïne viert haar onafhankelijkheid. Oekraïns president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor zijn vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europees Commissievoorzitter von der Leyen zijn daarom in Kiev. Aan de basiliek van Goekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er 2 beklimmingen richting de finish. Misschien wel een kans voor Wout van Aert.
7: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die met het beste ligt. Het blijft bergop natuurlijk.
6: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden.
5: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, daar verlies je 35 minuten. Tussen Herentals-Industrie en Herentals-West verlies je ook nog eens 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel komen er 22 minuten bij. En richting Nederland moet je file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten extra. En tussen Le Grellelaan en Borgerhout 5 minuten. Een file op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, daar verlies je 8 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 6 minuten. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem komen er 6 minuten bij. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.
5: Het is een zonnige maandagnamiddag en ik zeg schip ahoy piraatjes vanuit het Q Beach House in Oostende.

0: is het de eerste schooldag in Wallonië en in de Franstalige scholen in Brussel. Als je in zo'n school werkt als leerkracht Nederlands bijvoorbeeld, dat kan, hè, dan wens ik je heel veel succes vandaag. Aan alle andere Vlaamse leerkrachten en leerlingen zeg ik, geniet er nog van, want jullie hebben nog een week vakantie.
1: Q-music.
2: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Yeah. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
1: Q Beach House. Maximum summer.
3: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
4: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
3: Oké.
1: Q Sounds. With you.
5: Code Yellow.
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Het is niet alleen de eerste schooldag voor Wallonië en de Franstalige scholen in Brussel. Het is ook de eerste schooldag voor Bokkie de Rapper, want vanaf vanavond te zien op Play, Bokkie gaat naar school. Hij gaat 30 dagen meedoen in het vijfde middelbaar. Daar ben ik heel benieuwd naar.

4, een heel erg goedemiddag. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout, want daar is een ongeval gebeurd. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 12 minuten. Dat verandert net. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 22 minuten. En tussen Legrellelaan en de Kennedy-tunnel 5 minuten. Richting Antwerpen dan file rijden op de E313. Daar verlies je een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook nog eens 7 minuten tussen Herentals-West en Massenhoven. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem komen er 9 minuten bij. Tussen Diegem en Machelen-Woluwe-laan 6 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Wemmel 5 minuten. Op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarme 5 minuten. Richting Brussel staat er 1 file op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Daar komen er 8 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.

Usain Bolt heeft er een zware week op zitten. Usain Bolt is een atleet en in 2009 brak hij het record van de 100 meter sprint. Dat is 17 jaar geleden. Maar het is nu eindelijk verpulverd en Usain Bolt zit natuurlijk in zak en as. Ik zal je zo meteen vertellen waarom.

Austin van Stella Lefty. Een robot heeft voor het eerst 100 meter sneller gelopen dan de mens. Dus Usain Bolt heeft al 17 jaar het record op de 100 meter. Dat record is nu gesneuveld, is te zeggen, niet door een mens, maar door een robot. Dus Usain Bolt deed er 9,58 seconden over. De robot 9,39 seconden. Ja, dan moet ik altijd denken aan films uit de jaren 80 of 90 waarin robots in de toekomst de wereld veroveren. Dat is nu, hè. Dit is de toekomst, hè. We moeten niet meer zelf nadenken, want daarvoor hebben we ChatGPT. En we moeten ook niet meer zelf lopen. Robots lopen in onze plaats.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Is een auto ook een robot die loopt in onze plaats? Nou, nog nooit zo over nagedacht. In ieder geval heeft Naomi als uitdaging van Joren naar het QB-house moeten liften. Of dat gelukt is, hoor je zo meteen bij

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Loren.
11: Goedemiddag. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gilles. Collega Katrien Salens.
12: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
11: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken. Dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens 75 euro. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt Italië voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden.
13: En 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 47 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 22 minuten bij. Richting Gent is dat een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 29 minuten. En op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 25 minuten. En 12 minuten extra tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Dan op de E17 tussen Kruibeek en Antwerpen-West een kwartier bij. En ook 12 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Dan richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren 12 minuten bij. En op de Brusselse ring op de buitenring tenslotte tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 12 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Grimbergen en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
10: Allee, jongens, hè, hier.
14: Ja! En jij ook?
10: Ja, dat is ook nog iets, ja.
0: Joren en Naomi.
10: Ciao, we zitten allemaal in dezelfde puree. Iedereen staat aan te schuiven, zelfs de grote onder ons. Becky G moet wachten tot aan Panic at the Disco.

0: Het is oké, baggietje. Het is oké. Excuses aanvaard.
1: Baggietje.
0: Ze hadden tegen mij.
1: Ben jij papi?
0: Ja, ik ben papi. Joren en Naomi. Ciao, goedemiddag vrienden. Welkom bij de avondshow van maandag 24 augustus. Qua weer de beste van de week, denk ik. Moeten we straks even verifiëren bij Jonas, rond 5:30. Qua verkeer, nu al een gidswaarde. Ik wil even zeggen, ik ben vandaag maar liefst 3,5 uur onderweg geweest.
2: Hier, Ocharme, het grote slachtoffer.
0: Ja, hoe Naomi haar tocht naar het Q Beach House is geweest, dat hoor je later in de show. Zij verloor vorige week nog kop of munt. Haar uitdaging was liften naar het werk. En zonder in detail te treden, zou je het nog eens doen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ja, dat is zonder in detail te treden, maar...
0: Hoe ga je naar huis dan straks?
2: We hebben dat afgesproken, dan ga jij neemt mij mee, hè.
0: Kom maar proberen,
2: Nee, dat is afgesproken.
0: Hey, verder in de show, maak je kans op het golden ticket voor het allerlaatste Sunset-concert van deze zomer. Bazaar treedt op, nu donderdag, en we zoeken nog iemand die helemaal vooraan wil staan, die hier ook zo wil overnachten in Oostende, die appeltjes en drankjes wil krijgen. Ik weet, het is een zware opdracht, maar toch, misschien voel jij je er wel voor geroepen. We zoeken gewoon een slachtoffer.
2: Ja, het is ook zot, hè, want op Pukkelpop hebben ze ook een zot show gegeven.
0: Man, niet normaal, echt waar. Wat een voorprogramma voor Sarah Larsson.
2: Ja,
0: of
2: een goede generale repetitie. Ja.
0: Of waren zij het naprogramma, of de aftershow eigenlijk.
2: Ja, maakt niet uit.
0: Yes. Je kan ook nog 4 keer kok- of mocktailglazen van Q-Music winnen in het wachtwoord. En de maximum hits. Dat is zometeen de nieuwe van Henri PFR. Na Keen, grootste hit uit de Zero, Somewhere Only We Know.

0: Laurie, BFR en Sola Back Your Music. Ik zit hier met een halve polyglot in de studio, want toen jij nog in Brussel woonde, Naomi, toen studeerde jij toch Frans?
1: Ja, okay. In de avondschool.
0: Wat betekent Sola? Dat is geen Frans, ik weet het ook wel. Maar even zien, of je taalknobbel goed ontwikkeld is.
1: Ik denk alleen in het vrouwelijk. Dus een vrouw die alleen is.
0: Amai.
1: Ja.
0: Amai.
1: Ja.
0: Maar jij bent niet echt blond. All you hear is love. Zeg, als je nog op date wil met een bekende artiest, dan kan dat enkel nog deze week. Dus ik zou het er eens goed van pakken als ik van u was. Er zitten twee artiesten achter de gordijnen van Naomi. Ze gaat je niet de naam van die artiesten geven, maar telkens wel per artiest drie eigenschappen. En het is dan aan jou om te kiezen welke eigenschappen en dus welke artiest het best bij je past. Ik ben nu al heel benieuwd.
1: Ik hoor het.
0: Zijn je gordijnen klaar?
1: Ja.
0: Oké, top.
1: Achter mijn gordijnen schuilen twee bloedmooie vrouwen. Ja, ik ben in de moed voor een vrouw vandaag.
0: Oh.
1: Allee, twee, dus het zal één van de twee zijn.
0: Ja, maar
1: het
0: is dus...
1: Ja, maar dus, ik zeg het gewoon hoe het is. Oké. De eerste vrouw, ik moet het niet verhullen, hè. Dus de eerste vrouwelijke artiest, die heeft net haar rijbewijs gehaald. En kan waarschijnlijk beter rijden dan ik. Maar dat is ook niet zo moeilijk.
0: Waarschijnlijk,
1: hè. De eerste vrouwelijke artiest is ook een grote Taylor Swift-fan. En de eerste vrouwelijke artiest, dat is ook een hele grote Q-fan. Dat kan ik afleiden uit een van haar nummers. Enfin, dat is de eerste artiest. De tweede artiest, dat is een echt schatje. De tweede artiest heeft ook Italiaanse roots. En de tweede vrouwelijke artiest, die kan ook goed om met druk. Maar dus eigenlijk twee heel goede partijen, als je het mij vraagt.
0: Twee vrouwen toch ook, hè? Want dat,
1: twee vrouwen, ja.
0: Dat bestond nog even...
1: Ja, heb je dat gehoord toen ik dat zei?
0: Vrouwen toch, hè?
1: Twee vrouwen.
0: Welke eigenschappen spreken jou het meeste aan? Welke artiest lijkt volgens
1: artiesten.
0: Die artiesten... Ah ja, want zijn vrouwen. Het is juist, ik was vergeten. Ja. Welke artiesten lijkt het best bij jou te passen? Stuur ofwel artiesten 1 of artiesten 2 in de Q-app. Mag je zo meteen kiezen. En dan horen we ook wat je muzikale matches. Na Wiz DMC en ook veel liefde voor een artiest waarschijnlijk. Show Me Love, komt er.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, zo al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: Voor die...
0: Goedemorgen.
4: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
5: Goedenavond.
4: Waarbij je de dag wil verteren door te...
6: Dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: DMC, Bees and Honey and Show Me Love back in music.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Wij zorgen voor een muzikale match en dat doen we vandaag met... Ja, ik weet, is het legaal? Vraag ik me af.
3: Ja, want het is muzikaal.
0: Ja, okay,
3: ik kan een crush hebben op die leeftijd, denk ik.
0: Dat is waar.
3: Denk ik. Maar ik vind het wel ongemakkelijk.
0: Dag Chloe, 10 jaar uit Landen.
3: Het is Cleo.
0: Sorry, ik begin al helemaal verkeerd. Dag Cleo, 10 jaar uit Landen. Hallo.
4: Dag Joren en Naomi.
3: Dag lieve Cleo.
0: Zeg Cleo, heb je al een liefje?
4: Nee.
0: Nog nooit gehad ook?
4: Jawel.
0: Ah, zie. Oh, ja, maar kijk.
3: Wanneer dan? Hoe oud was je dan?
4: Ik was 9.
0: Oké, en hoe is het gedaan geraakt, Cleo?
4: Het was leuk, maar toen die mij heeft gedumpt met mijn met mijn vriendin.
0: Nee, toch?
3: Oh, ik heb dat ook gehad in de lagere school.
0: Oh.
3: Het komt allemaal terug.
0: Jouw beste vriendin is er vandoor gegaan met de jongen in kwestie.
4: Ja.
0: Oh.
3: Maar dan was hij jou niet waard, hè, Cleo.
0: Ja, echt, onthouden.
3: Je bent veel beter dan dat.
0: Zeg, en ben je fan van een bepaalde artiest?
4: Ik ben fan van een groep, Cat's Eye.
0: Ah, Cat's Eye, van Gabriella en zo. En die hebben nu ook nog een ander TikTok-dansje, hè. Hoe heet dat ook alweer?
3: Animal.
0: Van Cat? Animal, ja, dat is het, ja, absoluut.
4: Ja.
0: Ja, dus moest je daar muzikaal mee kunnen daten, dan had je het wel geweten, waarschijnlijk.
4: Ja.
0: Oké, goed. Ja, dat zit er nu niet achter de gordijntjes van Naomi, maar wel twee andere waar je tussen kan kiezen. Dit waren de drie eigenschappen per artiest.
3: De eerste artiest was iemand die net haar rijbewijs had gehaald. Een grote Taylor Swift-fan en een grote Q-fan, want dat kan ik afleiden uit een van haar nummers. De tweede artieste is een echt schatje, had Italiaanse roots en kan goed om met druk.
0: Voor welke artiesten wil jij graag gaan, Cleo?
4: Artiest 1.
0: Oké, artiest 1, daar ga je voor. Oké. Artiest 2, die laat je dan wel liggen. Weet je wie dat was? Artiest 2?
4: Nee.
0: Dat was Laura Tesoro. Oh. Ook een leuke, hè?
4: Ja. Maar ik wist niet dat ze Italiaanse roots had.
0: Ja, Tesoro betekent schat in het Italiaans. Vandaar, dus haar papa is Italiaans. Ja, maar ze spreekt zelf wel geen Italiaans. Ja, het is een vals Italiaans. Ja. Maar jij gaat voor artiesten 1. Heb je daar een idee wie dat zou kunnen zijn, Cleo?
4: Nee.
0: Zegt de naam Olivia Rodrigo jou iets?
4: Ja.
0: Oh my god, girl crush. Ja, denk het wel.
3: Ja. Vriendschappelijke, ja.
0: Ja, dat kan ook. Die heeft net haar rijbewijs gehaald, want die heeft een nummer driver's license. En dat betekent rijbewijs in het Engels. Ze is een grote Taylor Swift fan. En ze is ook een grote Q-fan. Good for you.
3: Q is good for you.
0: Maar dus, jij gaat op date met Olivia Rodrigo.
3: Oh, zo spannend.
0: Wat zou je willen vragen aan Olivia?
4: Ik weet het niet.
0: Ja, dat is niet erg.
3: Dat komt de beste.
0: Neem even je tijd, kijk elkaar even diep in de ogen en dan laten we jullie alleen, Cleo en Olivia.
3: Ja, maar ze gaan gewoon spelen, hè. Je moet niet zo raar doen.
0: Ja, dat is ook wel waar. Ja. Allee, zeg, amusement.
3: Maar haar handje vast, Cleo.
0: Amusement met spelen.
3: Een beetje dansen, zo.
0: Dag, hè. Dag.

0: klassieker nummer 15 uit de Q-top 40, de Bauza en McNerrick. Het is 4:30, we gaan naar de nieuwsredactie. Lore, drugsgeweld in Brussel lijkt weer op te laaien.
1: Ja, het was er dit weekend echt het ene schietincident na het andere. Hè. In totaal zijn het er nu al 5 sinds vrijdagavond. De politie noemt het geweld uiteraard onaanvaardbaar, maar het betekent volgens hen wel dat ze goed bezig zijn. Want er werden de afgelopen tijd heel wat mensen opgepakt in het drugsmilieu. En dan naar de Vlaamse Ardennen, want daar moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Je weet dat misschien nog wel, de afgelopen paar dagen viel de stroom daar al 3 keer uit. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor telkens zonder elektriciteit. Het komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die zal nu worden vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom dus opnieuw onverwachts uitvallen. Het is vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden.
2: En nog steeds heel druk onderweg. Er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren 57 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een 30 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel ook 17 minuten bij. Richting Antwerpen op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 21 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout 21 minuten bij. Ook op de E17 een kwartier bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
0: Er valt elke dag iets te beleven aan ons Q-Beach House. En normaal gezien hoor je op woensdag live muziek, een miniconcert. We gaan dat een keer anders doen deze week, dan hoor je het morgen. En de artiest die morgen komt, die hoor je nog voor 5 uur. Is iedereen nog mee? Pak van wel. David Guetta en J-Lo ga je ook horen na Samber. Q-Music. Joren en Naomi.

0: nummer 17 in de Q Top 40. David Guetta en J-Lo in Save Me Tonight. Morgen hoog mis, dames en heren, aan het Q Beach House. Want de ochtendpauze en pauzin, kunnen we zeggen. De koning en de koningin van de radio, ze komen langs, Maarten en Dorothee. En lieve vrienden, ze hebben groot nieuws.
1: Ja, en ook grootse plannen. Ik heb al in de wandelgangen wat geruchten gehoord over de ochtendpauze en pauzin. Het wordt goed.
0: Abrimoes, en... papam. Ja. Sorry, doet u maar. Ja, en?
1: Maar ze komen niet alleen, want er komt ook muzikaal entertainment. Een mini... Ach, mag dat af, alstublieft?
0: Dit?
1: Ja. Oh, het wordt nog erger.
0: Ja, ik zet het wel af.
1: Er komt ook muzikaal entertainment, want een mini-concert van de Vlaamse Harry Styles, dat kan je bijwonen. Het is ook een van de sympathiekste zangers in de showbiz momenteel. Ik vind dat die mens een hele vlotte babbel heeft.
0: Oké, en je noemt hem de Vlaamse Harry Styles?
1: Ja.
0: Oké, dan hebben we het zo meteen, dames en heren, over de Vlaamse Harry Styles. Na Imagine Dragons. En hoe god het gewild dat. En ik dacht dat Thunder eraan kwam, het is believer, dat is
1: ook... Oh,
2: Q Music presenteert...
3: Q Beach House, zijn we klaar?
2: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen.
4: Q Sunset, ooit komt er een dag.
2: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum Summer.
5: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
6: Go Yellow!
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Zij stonden 8 jaar geleden nog eens op Pukkelpop en nu is Pukkelpop 2026 gewoon alweer gedaan. En dat wil zeggen...
1: Joren en Naomi.
0: Dat de zomer er weldra op zit, lieve vrienden. En die is voorbij gevlogen. Het is niet normaal. Het is al de laatste week ook van ons Q Beach House hier in Oostende. Nog tot en met zondag zijn we hier. Lekker gezellig en leuk. Dus als je nog niet bent langs geweest, plan dat dan misschien nog eens even in. Het zijn de laatste kansen. Oei, wacht.
2: Ja. Wat mag ik alsjeblieft?
0: Nee, doe maar.
2: Je kan het...
0: Oei.
2: Stop. Oh, nee,
0: wat wou je zeggen?
2: Ik durf niet.
0: Nee, doe maar hoor.
2: Slecht karakter. Ja. Maar nu is het niet meer grappig. Als het u doet, dan is het niet meer grappig. Nee.
0: Ik doe niks.
2: Ja, maar ik zie je hand. Oké. Je kan natuurlijk langskomen om hier een hapje en een drankje te nuttigen of gewoon ons aan het werk te zien. Maar als wij niet genoeg zijn om jou te overtuigen, ik zal het snappen, want ik ben Joren ook al beu, dan kan Aaron Blommaert dat misschien wel.
0: Die komt morgen langs voor een babbeltje bij ons in de studio en daarna geeft hij een klein optreden hier voor een heel terras aan het Q Beach House. Die wordt allemaal rond een uur of 5. Wordt de moeite. Dus bij deze zullen we al even onze stemmen opwarmen.
2: Ja, vooral jij.
0: Ja. Want... deze tranen van goud, die gaat hij morgen nog ook zingen natuurlijk. Dus doe eens even, stem opwarmen.
2: Hoe begint dat nu weer? Ik tel.

0: Cobra. Een nummer uitgekomen in een zomer die echt zo nat was. Als de watervallen van Kool. Echt zo 20 graden maximaal. En dan kan je dit natuurlijk wel gebruiken. Florida en Sia, je hoort de Wild Ones back you. Ja, en Alex Warren zegt het eigenlijk ook wel weer mooi. Hier hebben wij gezweet als een os. Hoe kunnen we zweten?
1: Een rund.
0: Een rund, ja.

0: zomer van 2026 qua hitte toch samengevat in 2 minuten 31. Alex Warren en Fever Dream.
1: Straks bij Joren en Naomi.
0: Had jij afgelopen nacht ook een Fever Dream, Naomi?
2: Oei, nee, waarom?
0: Ja, wel ja. Een kop of munten.
2: Ah, ja.
0: Misschien zat het zo hard in je hoofd dat je dacht...
2: Ja, ik heb daar wel veel over nagedacht, maar ja, ben hier geraakt. Hè.
0: We spelen elke dag een spelletje, kop of munt. Daarin dagen Naomi en ik elkaar om de beurt uit. We zijn bijvoorbeeld al... Ik mag niet in de meervoud spreken. Stel telkens de een dag de andere
2: uit. Dus
0: jij stond hier al...
2: In een skipak te presenteren.
0: Bij 30 graden. Ik heb al eens afgelopen vrijdag nog 104 meter hoog glazen ramen staan wassen.
2: Geen glazen. Ja, je zegt altijd glazen, alsof je achter de bar stond. Maar dat is niet waar.
0: I wish.
2: Ja.
0: En vorige week vrijdag heb ik jou dan uitgenodigd om helemaal naar Oostende te liften. Is het vlotjes verlopen?
2: Nee. Nee, dat is echt niet zo. 3 uur heb ik erover gedaan, maar waar ik zo kwaad van word, is dat jij ook 3 uur in de file hebt gestaan.
0: Ja,
2: en ik dacht, ik ga er die slachtofferkaart kunnen trekken. Ik ga kunnen zeggen, gamme Naomi, alleen om 3 uur onderweg. Maar je hebt zelf in de file gestaan.
0: Ja. En dus ben je nu ambetant op mij dat ik in de file...
2: Ook hebt afgezien.
0: Maar ik kan daar niks aan doen.
2: Je steelt mijn spotlight. Ik ben het slachtoffer vandaag.
0: Maar vriendin, denk je echt dat ik op een bepaald moment iemand heb ingehuurd en gezegd, reis tegen die andere auto, dan sta ik 3 uur in de file. Nee, toch?
2: Je zou het kunnen.
0: Enfin. Goed, de boodschap is dus wel... Je geraakt er even snel al liften.
2: Nee, maar dat is niet waar. Maar ik heb

0: gemaakt en ik ga het zo meteen wel laten horen.
1: Oké, dat is laten horen zelfs.
0: Laten horen. Ja. Ik heb veel vrienden gemaakt.
1: En oneerbare voorstellen ook gekregen of is dat nog meegevallen? Nee?
0: Nee. Goh, betere vrienden dan jou ook.
1: Dan jij, dank u. Dit is Omi bij Q.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Bijna 5 uur. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Lore.
4: Goedemiddag. In de provincie Namen is het lichaam van een kind gevonden. Dat meldde Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onne verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is er nog volop aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort de politie.
5: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
4: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat zegt netbeheerder Elia, nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitviel. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder elektriciteit. Het komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom opnieuw onverwachts uitvallen. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de 11 laatste bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden al 50 bomen gekapt, ondanks fel protest. De inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs.
6: Wij vragen ons sterk af, van, stel dat de vergunning vernietigd wordt, ja, dan is alles hier illegaal, die bomen kan, maar ook alle werken hebben plaatsgevonden. Dus waarom wacht de stad nu niet gewoon, in plaats van direct zoveel geld en middelen te smijten naar dit dossier? Wacht even, totdat we die uitspraak hebben en dan is het voor iedereen duidelijk.
4: De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
7: En 9 files op onze snelwegen waar u meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren 48 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 22 minuten bij. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 19 minuten. En op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En ook 16 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke 18 minuten. En ook op de Brusselse ring gaat het traag. Op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 18 minuten bijtellen daar. Op de ring rond Gent tenslotte richting Desselbergen tussen Gent AZ en Merelbeke ring ook 16 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Joren en Naomi.
3: Ciao! Moeten wij met z'n allen nog wat bekomen van het weekend? Ah, ja, misschien just a little. Maar daar.

0: you.
1: Daten à la 2017. I'm in love with your body. Kunnen nu niet meer zeggen. Dat is het.
0: Jawel. Natuurlijk wel. Dat is kei schattig.
1: Wacht maar.
0: Het kan veel erger hoor, Jorelens.
1: Wat wil je daarmee zeggen?
2: Niks.
0: Kop.
1: Of munt. De afgelopen weken hebben Naomi en ik elkaar al uitgedaagd. Maar jongens, stift geen naam in het spelletje Kop of Munt. Dan vragen we bij elke muntworp, doe je de, of bij welke muntworp tenminste, doe je de uitdaging? Zeg je dan bijvoorbeeld kop en het land op kop, dan hang je eraan. Ik weet, je kan dat spel op veel verschillende manieren spelen, maar dat is de manier waarop wij het doen.
0: We moesten
1: het
0: toch weer op onze eigen manier doen.
1: Vandaag betekende dat voor Naomi dat ze naar het beachhouse moest liften. Ze mocht dus haar eigen auto niet gebruiken. Dat was ook een beetje mijn goede daad aan de mensheid. Want, zo hebben ze toch een dag van de weg kunnen halen.
0: Oh, pas op, ik ben wel bij een paar wegpiraten ingestapt, hoor.
1: Ja, dat zal wel.
0: Jawel.
1: Zo erg als jij?
0: Pas op, er was toch één bij, maar ik ga geen namen noemen.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik ben hier geraakt. Ik had wel een slechte start in Gent aan de watersportbaan. Daar ben ik begonnen en daar heb ik een uur vastgestaan.
1: Oh, zo jammer dat er dan zo net iemand gepasseerd is die jou toch heeft meegenomen.
0: Hey, maar zeg, zal het gaan? Oh, een uur afzien, dat was lang, hoor.
1: Ik had je daar echt zo uren willen zien staan.
0: Maar een uur was kei lang. Ik had nog dan zo koffiekoeken mee, waarmee ik dan zo liep te zwaaien, maar het pakte niet. Tot daar plots mijn nieuwe bestie kwam aangereden met de naam...
3: Veerle.
0: En jij bent gestopt voor mij. Wat was uw eerste indruk toen je mij zag?
3: Oei. Och, arme, die kon ik toch niet laten staan.
0: Nee, exact, want ik stond daar al een uur. En zij zette mij dan af aan de afrit Drongen. Daar heb ik weer een half uur gestaan.
1: Een half uur maar.
0: Maar dat is lang, hoor.
1: Maar vind ik zo spijtig dat het zo kort is. Oh.
0: Maar kort? Maar ik heb er 3 uur in totaal over gedaan. Wat wou je dat ik deed?
1: Ik ook. Ja, voilà, we zitten in hetzelfde schuitje.
0: Nee, ja, je stond in de file. Ja, plots. Maar dan kwam plots Kitty. Die toeterde bij het zien van mijn bordje. En zij moest echt ook gewoon naar Oostende, haar mama bezoeken. Dus zij kon me eigenlijk gewoon in één keer meenemen. Maar
1: nee, hè.
0: Dan heb jij die ambetante regel uitgevonden van 20 minuten. Dus het moest snel gaan.
4: Mijn naam is Kitty.
0: Ja, ik mag maar 20 minuten bij u zitten. Dus heb jij een zware voet?
4: Ik heb een heel zware voet, maar moment, maar dat mag niet geweten zijn.
0: Oké, maar dat knip eruit, geen probleem. Oké, merci Kitty.
4: Alles voor het goede doel.
0: Ja, alles voor het goede doel, het zou wel zijn. En op ons Kitty kon ik wel rekenen, dat voelde ik meteen, want ze nam het heel serieus toen ze mij ook ging afzetten dan uiteindelijk in Jabbeke.
4: Voilà, kijk, we zijn hier bijna aan de parking en Naomi is juist.
0: Ja?
4: Dan, als je niemand niet vindt, bel mij. Hè?
0: Ja.
4: Voilà.
0: Kom jij gewoon terug met een pruik op of zo?
4: Zeker, ik zoek wel iets. Ja.
1: Wat denk je dat ik dom ben? Ik verwacht dat
0: ik
1: Kitty
0: met... Ja.
1: Eerlijk antwoord.
0: En dan zat ik in Jabbeke, heb ik weer gewacht. Maar gewacht had ik gedaan, heb Joren. Gewacht in de blakende zon ondertussen. Want ik had een dikke trui aan, ik heb er nog altijd aan. Want bij het vertrek om 9 uur in Gent was het 12 graden. Ik had kei koud, maar ja, anderhalf uur later was dat toch al wat warmer. Dus in de blakende zon met mijn dikke pul.
1: En nog altijd zo bleek als een scheet.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik moet dringend op vakantie. Ik heb niks hopen.
1: Nee.
0: Maar toen kwam Silke daar. Met een van de kleinste autootjes die ik ooit gezien heb. Echt zo'n hele kleine Fiat 500.
1: Ah, ja,
0: ik kon er maar net in, hè, met mijn superlang lichaam. Meters en meters is mijn lange lichaam. Maar ik kon erin. En haar heb ik uiteindelijk dan ook een koffiekoek gegeven. En Silke en ik kwamen meteen overeen, want wij vinden een kruimeltje zo meer of minder ook niet erg eigenlijk. Wilt jij een koffiekoek trouwens?
5: Ja, dat mag eigenlijk wel.
0: Oké, ik heb er een paar. Ik heb croissants, ik heb chocoladekoeken en een boterkoek. Wat wil je?
5: Een chocolade.
0: Oké, dat wordt hier gefixt. Maar dan ga ik wel uw auto een beetje vuil maken. Vind je dat niet erg?
5: Nee.
0: Dat is echt oké. Oké, my kind of girl.
5: Ik stofzuig, ja. Of ik laat dat stofzuigen. Voilà.
0: Jij laat dat stofzuigen door je personeel.
5: Door mijn broer.
1: Gaat er wel iemand gevonden die paste bij jouw way of life?
0: Ja, we waren twee velle miekjes.
1: Oh, echt waar,
0: dus,
1: man.
0: Dus sorry aan de broer van Silke, die heeft nu iets meer stofzuigwerk dan maar. En dan heeft Silke mij uiteindelijk afgezet aan het station van Oostende. Super dichtbij, ik kon de zee al ruiken. En ben ik uiteindelijk nog gelift met een go-kar naar het Q-Beach
1: House.
0: Echt? Ja.
6: Hallo. Mag ik iets vragen? Moet je nu toevallig passeren naar het Q-Beach House? Zou ik eens mogen meegaan?
7: Oh,
6: ja? Kunt u naar daar rijden dan?
7: Ja.
6: Oké, jij lief. Merci, mag ik naar het stuur zitten, meneer?
7: Ja.
6: Ik zal hier zitten. Maar ik weet de weg, het is eigenlijk helemaal rechtdoor. Je moet gewoon omdraaien en achteruit. Salut, hè.
1: Voilà. Zat jij op dit ergste moment, toen de opnames hiervan plaatsvonden, onder een camion? Of wat was het
0: ja, nee, dat was de wind. Hè. Dan had ik de dijk bereikt en was er superveel wind.
1: Ah,
0: maar
1: ja,
0: voilà.
1: Zo. Oké, okay, goed.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb wel echt afgezien.
1: Maar jong, is
0: ja,
1: het drie
0: ik
1: uur?
0: Ik ben helemaal paraplu van 3 uur. Dat is lang, hoor.
1: De liefste
0: in de zon.
1: Poes.
0: Normaal doe ik er 50 minuten over. Dat is keilang.
1: Oh, in die mottige vuile auto van u. Echt waar.
0: Maar allee, dat heeft daar nu een keer niks mee te maken.
1: Straks zuigen. Stofzuigen in een auto.
0: Excuseer? Cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Dat was Freya Sky bij Q-Music en Silent Treatment.
1: Joren en Naomi.
0: Ja, Naomi is vandaag naar hier gelift. Dat is gelukt binnen drie uur tijd ongeveer.
2: Drie helse uren.
0: Maar het had eigenlijk nog veel sneller kunnen zijn.
2: Ja.
0: Want?
2: Zo blijkt.
0: Bij ons in de studio, Johan uit Olen. Johan, jij had Naomi eigenlijk in een recordtempo naar het Q-Beach House kunnen brengen.
3: Dat klopt. Wij hoorden het berichten op de radio dat Naomi naar Oostende moest liften. Ja. We waren op een 20 minuutjes afstand van Gent, de plaats waar ze stond. Dus ik heb via de Q-app aan Matthias gevraagd welke straat en waar.
0: Matthias van den Bulke vanochtend.
3: Klopt, ja. Dat heeft mij zeer goed geholpen, maar telkens bleek dat Naomi net te snel voor
2: de
3: klas.
2: Oh, Johan.
0: Het werd een nacht of de jacht op Naomi van de Poorten.
2: Ik voel me zo schuldig.
0: Ja, doe me.
3: Maar telkens en dan het spijtige was, ik heb dan de kofkoeken gemist.
2: Ja, maar moet er nog hebben. Ik heb er nog één over.
3: Ja, tuurlijk, graag.
2: Ja, maar... oké, ik kan die zo meteen gaan halen. Dat is goed, maar ja, zo lief van jou.
0: Ik vind ook wel dat je even heel oprecht en officieel moet excuseren tegenover Johan.
2: Oké. Beste Johan uit Olen. Wat een tocht hebben wij samen apart afgelegd. Dat schept een band. En dat verdient ook iets in de plaats. Daarom geef ik zo meteen een koffiekoek in je hand. Bedankt voor alles. Dit is compleet geïmproviseerd. Dus ik ga waarschijnlijk niet eindigen op een rijmpje. Maar toch bedankt. Voilà.
0: Applaus!
2: Ja. Nee, maar ik vind het keilief. Ja. En ik vind het vooral heel grappig dat je mij de hele tijd hebt gevolgd eigenlijk.
0: Ja, en de Johan is speciaal ook van Olen naar Oostende gekomen voor Naomi. Hè, dat
3: klopt.
0: Ook nog, hè?
3: Klopt.
2: Ja, knipoog. Ik zie wel knipoog.
0: Maar goed, binnenkort is het terug aan mij, heb ik mij laten vertellen blijkbaar.
2: Absoluut. En ik heb iets speciaals gedaan.
0: Allee, alweer. Je hebt al niet een tijd iets speciaals gedaan.
2: De verrassing is tweeledig in die zin dat ik de uitdaging niet ga geven en ik weet ook niet wat de uitdaging gaat zijn.
0: Dus ik ook niet.
2: Dat gaan we nog, misschien gaan we het samen ontdekken.
1: Repeat of niet.
0: Repeat of niet, daar ben ik nog zeker van. Zometeen komt het eraan na Avicii, Wake Me Up.
1: Q sounds better with you. Q
4: Music. Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
5: Q Beach House. Maximum summer.
6: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee.
7: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
6: Oké.
1: Q sounds with you. Naldi.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: of niet.
1: Shannon Spyro die heeft zich al meerdere keren bewezen, maar kan ze dat ook blijven doen? Haar nieuwe single Great Expectation zit in Repeat of Niet. En jij beslist wat er met dat nummer gaat gebeuren. Draaien we ze meer of sturen we ze de vergetelheid in? Repeat of Niet, laat het weten in de Q-app en zet er ook bij waarom. In my

0: Tiana Spyro bij Q-Music in Repeat of Niet en Great Expectation. Het is wel, misschien ben ik een beetje, ja, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik ga het toch doen. Het is wel altijd een beetje van hetzelfde. Bij Tiana Spyro. Altijd met de piano en altijd zo ballet en zo.
1: Ja, maar heb je dat niet bij alle artiesten? Adele is ook altijd Adele, hè?
0: Ja, Calvin Harris ook altijd met zijn ballet.
1: Ja, met zijn beats altijd. Enfin, Patrick die zegt ja, ze lost alle verwachtingen in. Repeat voor hem. Martien uit Ieper. Oh, Martien, I love you. Zegt, sturen we Sienna niet naar China, dan zijn we vanaf groetjes.
0: Alsjeblieft.
1: Maar daarom deel ik die mening niet, hè. Ik vind het gewoon grappig. Jessica uit Mazeik die zegt niet, echt niet mooi met haar stem. Warme. Dat vind ik nu ook wel niet, maar... doet er niet toe. Kaylee uit Babel die zegt repeat. Ik ken het liedje al van op TikTok en ik vind het een heel mooi liedje. En het heeft een hele mooie boodschap. Jasper uit Genk die zegt ook repeat. Tiana Spyro kan zo goed en zo mooi met veel emotie en overtuigingskracht zingen. Van mij mag dit de nieuwe Q-topschijf worden zelfs.
0: Oh, zelfs.
1: En Rosie uit Leuven die zegt repeat. Er zijn er heel veel. Alexandra uit Haarlemmeke die zegt... Amai.
0: Oei.
1: Ik stik hier in mijn koffiekoek.
0: Het zit mis.
1: Ik ben terug, ik leef. Alexandra uit Haarlemmeke die zegt niet, ik ben nog niet klaar voor een winterliedje. Ja, dat snap ik wel. Het is wel zo een beetje gezelligheid met een dekentje. Maar ik ben daar eigenlijk wel al klaar voor mentaal.
0: Ja, en vestimentair ook, want wat is dat, jongens?
1: Ja, ik heb mij mispakt. Ik ben slecht gekleed,
0: het
1: is waar.
0: Het lijkt wel min 10. Kijk eens mee via de livestream
1: maar
0: als je kan.
1: Maar vanochtend was het 12 graden.
0: Het lijkt wel. Jonas de Weerman die staat as we speak in de studio. Zo meteen toch eens vragen of het effectief min 10 wordt buiten. Vanavond hoor je trouwens Sienna Spyro opnieuw rond 20 over 9 bij Lia van Averwegen. En dit is DJ Licious Magic with you.

0: zonsondergang gaat hier vanavond ook magisch zijn, denk ik. Prachtig weer. In Oostende, of dat zo ook bij de rest van Vlaanderen is, we checken het zo meteen. Dus. Het is 5:30 en Lore, er is mogelijk een update in de verdwijning van de 5-jarige Timeo.
1: Daar lijkt het op dit moment toch op, ja. Timeo die is sinds eind juni vermist, samen met zijn papa. Ze werden voor het laatst gezien in Onet, in de provincie Namen. En daar is nu dus ook het lichaam van een kind gevonden, in de buurt van de lokale voetbalclub. Het is ook daar waar de auto van Timeo zijn papa eind juni al werd teruggevonden. Speurders zijn er nog volop aan het werk, dus het is wel nog even afwachten op meer duidelijkheid. En in Brussel is de politie de schietpartijen van de voorbije dagen beu. Het waren er nu al 5 sinds afgelopen vrijdag. Volgens de politie zijn ze het slachtoffer van hun eigen succes, zeg maar. Omdat ze meer focussen op drugsgeweld, waardoor bendes mogelijk wraak willen nemen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat drugsbendes de strijd met elkaar opvoeren.
0: En voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas, die normaal gezien te goeder trouw ergens in Vlaanderen zit, thuis of op zijn
2: naar het weer te kijken.
0: Naar het weer te kijken.
2: En zijn weerobservatorium.
0: Maar nu is hij gewoon in Oostende en hij heeft het goede weer meegebracht. Jonas, een goede middag.
3: Goedemiddag, Naomi.
0: Bedankt, jongen. We hadden dat niet moeten doen, maar toch fijn. Toch heel leuk. Zeg, aan wat hebben we jouw bezoek te danken?
3: Well, we zijn hier met het hele Q-luchtballenteam. Dus we zijn
0: natuurlijk
3: gekomen om hier op het terras te zitten en te genieten van het mooie weer ook.
0: Hallo allemaal. Maar jongen, wat een bende zeg. Ja. Dat is nogal ambiance in de lucht.
3: Hè? Ja, het zal wel zijn. En al die mensen die zetten zich echt gewoon echt in voor het Q-luchtballon, voor de Q-luchtballon, om ervoor te zorgen dat de passagiers, de Q-luisteraars die meegaan, alles veilig kan verlopen. Dus echt geweldige mensen.
0: Ja, leuk man. Echt lekker zo'n ballontocht. Zalig. Ja, je kan die ook nog altijd boeken via qluchtballon.be. Zeg maar, het weer, vriend. Ja, het is hier fantastisch. Is dat zo in heel Vlaanderen op dit moment?
3: Ja, toch wel. Het is overal droog, maar geleidelijk aan verschijnt er wel iets meer bewolking. Maar het gaat wel overal droog blijven vanavond en vannacht. Het gaat ook wel wat afkoelen. En nu is het nog aangenaam met een graad of 22, maar vannacht gaan we naar 11, 12 graden, dus het wordt toch wel redelijk fris.
0: Dan kan je je trui aanhouden, Naomi.
2: Ja. Goh, ik heb het, dat is een heel ander onderwerp, maar ik heb het zo koud de laatste tijd in bed. Normaal slaap ik met een donsdeken, maar dan slaap ik nu met mijn zomerdekentje. Nu heb ik zo koud, het koelt toch echt af, hè, s'avonds.
0: Maar is er niemand die jou kan verwarmen?
2: Zeker wel.
0: Oké. Dus, goed, daar hebben we een andere keer over. Goed, de trui, mogen we die morgen gewoon weer wegleggen dan? Of,
3: Ja, morgen zo dan qua temperatuur een beetje hetzelfde als vandaag. Ja. We gaan nog wel zonnig starten, maar al vrij snel neemt wel de bewolking toe. En na de middag gaat het vooral in de oostelijke provincies wat regenen. Dus Limburg, Luik, Luxemburg. Hier in het westen en aan zee zullen we het waarschijnlijk morgen wel droog houden met nog zonnige periodes. En dan de dagen nadien gaat het echt nog wel wat opwarmen. Hè. Dus woensdag gaan we richting 26 graden. Zonnige periode, maar in de loop van de dag ook wel een aantal buien. Lokaal zelfs kans op onweer. En dan donderdag, dan wordt het echt wel warm, zomers warm. Gaan we naar 28 graden. Het eerste deel van de dag echt nog wel zonnig, maar in de loop van de namiddag of avond komen er dan vanuit Frankrijk wel regen- en onweersbuien naar ons toe. En die zullen lokaal wel eens redelijk fel kunnen zijn.
0: Ja, die Google Weer, dat staat toch nog altijd niet op punt. Als ik nu ga kijken, zo weer Oostende. Dus misschien of de hele week gaat regenen, maar het gaat geweldig worden.
3: Het gaat toch wel meevallen.
0: Maar potverdikkie toch. Jonas, we verwachten jou weer morgen terug. Hetzelfde tijdstip.
2: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En ook 18 minuten bij tussen Sint-Anna-Lenkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 21 minuten. En ook 17 minuten bij op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Drongen en Merelbeke 20 minuten bij. En ook 15 minuten bij tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 16 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Laarn en Merelbeke-ring ook 16 minuten bij. Op de B401 tenslotte tussen Lerenberg en Gent-Centrum ook een kwartier bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
0: En zo meteen, lieve vrienden, gaan we tossen in kop of munt. Ik heb een uitdaging waarvan Naomi, die mij normaal gezien de uitdaging geeft, totaal niet weet wat die uitdaging inhoudt.
2: Ja, speciaal.
0: In speciale spelregels ook. absurd.
2: Ik neem eens een risico.
0: Dus ik ga tossen en ik weet niet waarvoor.
2: Nee. Een blinde worp.
0: Speciaal.
4: Maximum Summer. Joren Linssen.

0: Crybaby.
1: Je hoorde Clean Bandit, Anne-Marie en Crybaby. Hey, er is een golden ticket dat wij de deur uit willen. Heel graag, we zoeken daarvoor een slachtoffer die hier echt zo op de eerste rij moet staan en dan ook nog eens moet overnachten in Oostende.
2: Appeltjes take one for the team,
1: drankjes op onze kosten, dat moet allemaal, zoeken we nog voor 6 uur.
3: Kop of munt.
1: Maar eerst is het tijd voor de uitdaging. Nieuwe uitdaging die Naomi aan mij geeft, maar eigenlijk geef jij het niet aan mij.
0: Nee.
1: Wacht, leg het eens even uit. Leg eens even, want dit vind ik ook niet zo tof eigenlijk.
0: Nee, ik ga het je vertellen. Ja. Ik weet dus van niets eigenlijk. Ik weet alleen wie jou de uitdaging gaat geven. En dat zijn niet van de mensen, dat zijn onze ochtendpauze. Maarten en Dorothee van de ochtendshow van Q natuurlijk. Want zij hebben plannen. Zij komen morgen. En zij gaan jou je uitdaging geven. Dus ik ga ze gewoon zelf aan het woord laten. Hè?
4: Dag Jorn en Naomi, Maarten en Dorothee hier. Hallo.
1: Hey.
4: Morgen komen wij eens langs aan het Q-Beach House en we hebben gehoord dat jullie kop of munt spelen deze zomer.
5: Het is aan u, hè, Jorn. Morgen. Wij dachten, jullie hebben al zoveel opdrachten moeten verzinnen. Wij zullen morgen een opdrachtje meebrengen.
4: Ja.
5: Wat
4: zullen we dan morgen zeggen?
1: Jawel, allez.
5: Surprise. Maar eerst is de vraag natuurlijk... Kop of munt?
1: Morgen. Oh, die twee hebben daar ook veel te veel plezier in, hè. Vreselijk dit.
0: Maar dus, je weet het nog steeds niet, hè. Dat is spannend.
1: Wat moet ik nu doen? Tossen voor iets dat ik niet weet?
0: Voilà, en je gaat dan morgen ontdekken of dat je het eerst en vooral of dat je het gaat moeten doen of niet. Maar als je het gaat moeten doen, dan gaan we het samen morgen ontdekken.
1: Maar dit slaat toch nergens op?
0: Nee, absoluut niet. Maar het zijn Maarten en Dorothee, hè. Ze slaan ook nergens op.
1: Dus ik mag niet
0: nee
1: zeggen?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, wie zegt er nu nee tegen Maarten en Dorothee?
1: Ja, op dit moment zou ik dat graag willen zijn. Maar goed, het is geen keuze.
0: Nee.
1: Ik draag hier de broek, maar Naomi kiest voor welke, het is duidelijk. Allee, goed. Dus bij welke worp?
0: Ja, bij welke worp doe jij de uitdaging
1: wij
0: van Maarten en Dorothee?
1: Wij kiezen veel te weinig munt, dus ik ga voor munt. Als het munt is, dan ga ik dus de uitdaging van Maarten en Dorothee doen. Ja, het kan ook gewoon nog zijn van, ja, weet ik veel, wat twee emmertjes water halen of zo. Allee, ik bedoel, ja.
0: Dat zit er niet in, denk ik.
1: Nee?
0: Nee. Ja,
1: allee, gooi maar. Allee. Het lag weer op de grond.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, bijna.
0: Ja, dat is niet waar. Ik vind het mijn beste worp tot nu toe, liever. Maar ik ben echt super fier. Ik ben super fier op mijn worp. Oké. En zeker met de uitkomst, want het is munt.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel.
1: Maar jij meent dat, jongen.
0: Ik ben blij. Dat had een beetje stom geweest, hè. Moesten die nu iets verzonnen hebben, dan had dat niet gedaan. Oh, ik ben content.
1: Ik weet ook niet op wat moet ik mij nu voorbereiden.
0: En ja, alles en niks tegelijkertijd. Ja, je kan niks doen.
1: Ik word hier echt serieus ambetant van. Hè?
0: Ik zou je eens scheren en extra wassen of zo.
1: Overal?
0: En een proper onderboek meenemen.
1: Overal?
0: Dat laat ik aan u.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hou vanavond vrij, want bij VTM begint het nieuwe spannende seizoen van Familie. En bij VTM 2 wordt een droomvakantie een nachtmerrie in Wild Trend. Vanavond bij VTM en VTM

0: En misschien voel jij ook wel very good als je het volgende wint.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Bazaar.
0: Donderdag wordt het strand van Oostende hier te klein. We hebben hier een klein strand in Oostende, maar dit gaat ook wel te klein zijn natuurlijk, want dan komen de mannen van Bazaar optreden. We weten wat ze gedaan hebben op Pukkelpop, dus dat is al een mooie voorbode voor wat het gaat worden. Het wordt ook het allerlaatste Sunset Concert van de zomer, lieve vrienden. Dus pak het met beide handen vast. We geven het aan jou. Neem het binnen.
2: Ja, we geven het exact aan jou, want het is helemaal gratis. Dus iedereen kan erbij zijn, maar er is één luisteraar die wij zo nog net dat tikkeltje meer in de watten gaan leggen. En in mijn watten wilt je wel eens liggen, hoor, journalisten. Enfin, we hebben dankzij Telenet één golden ticket in de aanbieding. Helemaal op maat van jou, net zoals het Telenet-pakket. Dus iets op maat van mij zou bijvoorbeeld zijn veel rosé, zo weinig mogelijk stappen naar het hotel.
0: Dure rosé ook waarschijnlijk.
2: Ja, de duurste. Die van een halve euro meer, ja. En een selfie met Mathieu Terrein zou ik wel tof vinden. Daar zou ik gelukkig van worden. Maar het is natuurlijk op maat van jou. Wat je sowieso krijgt, is een plek op de eerste rij tijdens het optreden voor jou en drie vrienden. Hapjes en drankjes in het Q-Beach House op onze kosten. En een overnachting op hotel.
0: En misschien gaat dat wel naar Jolien uit Veldegem. Dag Jolien.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ai ai. Zeg, ben je fan van Bazaar? Belangrijk wel.
3: Ja, ja, zeker.
0: Oké. Okay, ja. Stel je wint, hè, je gaat naar een van je favoriete bands, Bazaar, in Oostende. Staat op de eerste rij. Had ze flats, alles erop en eraan. Wie zou je meenemen?
3: Sowieso mijn zoon en mijn zus.
0: Oké. Okay. Ja, derde persoon moet je nog kiezen dan.
3: Ja, de derde persoon moet ik nog kiezen.
0: Ja, goed. Hey, stel dat je wint of zo, laat hij een keer een tegenprestatie doen. Dat je er zelf ook iets uit haalt, hè, voor die derde persoon.
3: Ah ja, voilà.
0: Ah, wel, kijk. Zeg, hoe goed ken je de nummers van Bazaar?
3: Redelijk goed wel, denk ik.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd.
3: Ja.
0: We gaan ontdekken,
3: ja,
0: hoe goed, hè? Want zometeen vertrek jij, fictief dan, op de dijk van Oostende. En je komt dichter en dichter bij het Sunset-concert van Bazaar. En die zijn op dat moment een van de grootste hits aan het spelen, aan het zingen, aan het entertainen. Het is aan jou om zo snel mogelijk te zeggen welk nummer dat is. Als je de titel weet, dan roep je eerst stop. En dan pas geef je de titel van het nummer. Is dat juist, dan noteren we jouw tijd op het scorebord. Maak je een fout? Helaas, dan beland je niet op het scorebord. Een beetje zoals Steffi, luisteraar Steffi uit Poperingen, die speelde vrijdag mee en die kon het nummer Nacht in Amsterdam niet raden. Want zij dacht dat het begin opnieuw was. Dus het moet echt de juiste titel zijn. En als je de snelste bent, komende donderdag, dan win je dat Sunset concert, dat golden ticket. Ben je er klaar voor? Naomi gaat timen trouwens.
3: Ja.
0: Ja.
2: Oké, ik ben ook helemaal klaar.
0: 3, 2, 1, daar ga je.

0: kap.
1: Je zei stop. Welk nummer zoeken we? Ik heb nu een antwoord nodig. Als in nu.
0: Nee, ooit komt er een dag, ik weet het niet, ja.
1: Ja, dat is ook een feit, hè, maar...
2: Ooit komt er een dag dat hij op de eerste rij zal staan, jongen.
1: Maar het zal niet donderdag zijn.
2: Nee.
1: Ah, domme toch.
2: Oh.
1: Jolien.
2: Lieve Jolien.
0: Ja.
1: Spijtig.
0: Ik kende het, maar kwam niet op de titel.
1: Wat als ik zeg dat het Denk maar niet aan morgen was?
0: Ja, het was morgen, ja.
1: Doe me toch. Emma, Steffi, ja, luisteraar, Steffi had het vorige week ook voor, dus het is zeer menselijk, het is zeer begrijpelijk. Je hebt ongelooflijk hard je best gedaan. En ja, kom gewoon af, hè. Het is misschien niet op de eerste rij, maar dan op de tweede rij. Of misschien toch op de eerste, hè, dat je ertussen wurmt.
2: Maar ja, tuurlijk.
1: Hey, Jolien, go for it, hè.
0: Ja, voilà.
1: Ah, wel, voilà, goed. Zeg tot donderdag, tot dan, hè.
0: Ja,

0: Bekende hit van Bazaar, Denk maar niet aan morgen. Maar ja, op dat nummer komen en vooral de titel. Blik voor Jolien uit Veldegem niet evident. Zij wint alvast niet het golden ticket, maar Cynthia uit Aalst vraagt, ja, hoe kunnen we kans maken om opgebeld te worden voor Bazaar, voor dat golden ticket. Morgen spelen we opnieuw. Dus morgen kan het alsnog gebeuren. Misschien ook wel voor jou, Cynthia. Zeg, misschien nog iets dat jij niet van mij weet, Naomi. En niemand, maar ik zou...
1: Wil ik het weten?
0: Zeker wel. Ik zou hier gewoon mijn tent kunnen opzetten op het strand van Oostende. En dan, ja...
1: Wat ga je doen in je tentje?
0: De toekomst voorspellen. Ik zou de toekomst kunnen voorspellen. En ik kan dat zelfs bewijzen met harde feiten.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb vorige week iets gezegd in de show. En dan heb ik gedaan alsof ik dat verkeerd had gezegd, maar ik wist natuurlijk wel dat ik de toekomst
1: aan het vertellen. Dat was geen verspreking of zo, nee.
0: Nee, nee.
1: Ah, nee, nee.
0: Ik zei vorige week in de show dit.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Q topschijf. Nee, dat is helemaal niet waar. Wacht. Allemaal leugens. Vergeet wat ik zei. Dat was een, ja, een bedachtzame verspreking, om het zo te zeggen.
1: Ah, zo zit dat.
0: Beredeneerd.
1: Ah, oké.
0: Want... het nummer waarover het ging was Kygo en Max McNown, Take Me Back. Was toen nog geen Q-topschijf. Maar zie dus wat er deze week gebeurd is.
1: Gemeente.
2: Dit is deze week de

0: Attitude op scherp van deze week. Kygo, Max McNam. En ik had dat natuurlijk gewoon weer voorspeld. Omdat ik ik ben een visionair, hè, zo noemen ze mij ook wel.
1: Ja, en vertel het eens, meneer de visionair. Wat gaat het nog worden dan? Nu vrijdag? Lieve vraagt dat ook. Uit Hammen. Ze zegt, wat wordt de Q-top scherp volgende week?
0: Nu vrijdag. Wacht, hè. Even.
1: Ja.
0: Zimzalabimzala.
1: Ja, antennes.
0: Ik weet het. Maar ik zeg het niet.
2: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Kan je Q-kok of mocktailglazen winnen?
1: Ja, voor jouw favoriete kok of mocktail.
0: Die van jou is strawberry daiquiri.
1: Absoluut niet.
0: Strawberry, nee?
1: Daiquiri, maar pornstar martini.
0: Strawberry
1: daiquiri.
0: Het enige wat je moet doen, is straks ons wachtwoord kraken. Dus als je Q-kok of mocktailglazen wil winnen, dan stuur je nu wachtwoord in de Q-app. En dan speel je zometeen misschien wel mee. Pink gaat voor mocktailglazen, zo.
1: I don't wanna be

0: Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Lore.
4: Goedenavond. In de provincie Namen is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte.
5: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
4: Je blijft uiteraard best nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort de politie.
6: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
4: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer. Ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
7: En nog veel kleine files. Er staan er 12 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat er 18. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 13 minuten liever. Op de ring rond Gent richting Desselbergen tussen de Zwijnaarse Steenweg en Merelbeke-ring 22 minuten. Richting Merelbeke zijn dat er 13 tussen Laarne en Merelbeke-ring. Richting Brussel dan op de E40 tussen Drongen en Merelbeke een kwartier. En ook 10 minuten bij tussen Sterbeek en Kraaijnem. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekerse Steenweg 13 minuten. En ook 10 minuten bij op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 13 minuten. En ook 11 minuten bijtellen tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de B401 tenslotte 11 minuten bij tussen Ledenberg en Genk Centrum. Gent liever. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Ledenberg en Genk, ja.
3: Zijn ze diep?
7: Dat is heel lang.
3: Oh, vrienden. Goedemiddag. Een dikke ciao van ons. Zometeen kraakt één luisteraar hopelijk het wachtwoord. Cupid's
0: House. Joren en Naomi.
3: Eerst kraakt de stem van Britney Spears, want ze screamt en ze shout. Na Miles Smith en Niall Horan, dit is Drive Safe. Cupid's House.
8: Voorzichtig op mijn ballen, hè.
9: Watch

0: bitch.
1: Hey, luister naar Joren en...
0: Bitch. No.
2: Kan het ook niet?
3: Het wachtwoord.
1: Elke avond kan je Q-kok of mocktailglazen winnen door mee te spelen met het wachtwoord.
4: Hoe is dat
1: vandaag,
4: zo?
1: Vandaag spelen we met Thibaut, 27 jaar uit Laarne. Thibaut, goedenavond.
5: Goedenavond, jongen.
4: Hallo.
1: Zeg, ik heb mij laten vertellen, Thibaut, dat jij eigenlijk vandaag niks van de actualiteit hebt gecheckt en nu alle nieuwsapps open hebt gedaan. Zeer weinig.
5: Klopt. Ik heb even gekeken en ik hoop dat ik op de vraag kan antwoorden.
1: Jawel, wat heb je dan in de plek gedaan vandaag?
5: Ik ben net gestart met een nieuwe job, dus dat kost nogal vrij veel energie. Ja, ik ben nu net mijn vierde week begonnen, dus dat is nog heel veel zoeken en vandaar even nog geen tijd voor krantenapps.
1: Oké, en wat doe je van job?
4: Ja.
5: Ik ben nu eigenlijk veranderd naar een leiding-eigenaar. Dus voor leidde ik leidingen zoals aardgas of waterstofleidingen. Ah, ja. En nu moet ik eigenlijk vergunningsaanvragen en zo doen voor de haven van Antwerpen. En eigenlijk zo meer, dat verhaal.
1: Oké, ik dacht dat je
4: dacht hetzelfde? Ja, de leiding. Ja, ik dacht het ook leidinggevende.
1: Ik heb de leiding genomen, maar ja, misschien heb je ook al mensen onder... Nee.
5: Ja, aardgasleiding. Ja, ik heb mensen onder mij, dat wel. Okay. Maar het is meer eigenlijk de transitiesector.
1: Oké. Okay. Je kan Q-kok of mocktailglazen winnen. Naar wat gaat de voorkeur uit? Kok of mocktails?
5: Toch wel cocktailglazen dan.
1: En welke kies je?
5: Ik ben een grote fan van gin tonic.
1: Oh.
5: Of Bacardi Cola, ja, dat mag allebei wel.
1: Een bakkootje, ja, het zal wel lekker. Zeg, je kan die glazen winnen. Het enige wat je moet doen is vandaag het wachtwoord zeggen. Komt... een vraag voorbij, beantwoord je die vraag juist, dan krijg je een tip, komt er nog een vraag en een derde ook. Als je die alle drie goed beantwoordt, dan krijg je drie tips en kraak je het wachtwoord. Ja, dat gaat in jouw geval geen enkele moeite kosten natuurlijk, want je hebt alle nieuwsapps de afgelopen twee minuten afgeschuimd. Dus kijk, daar gaan we met vraag 1.
4: Afgelopen weekend was half België aanwezig op Pukkelpop, of zo lijkt het toch bij mij op socials. En van het optreden van Zara Larsson gaan er nu video's wereldwijd viraal omdat ze de slappe lach kreeg tijdens haar nummer Midnight Sun. Maar wat gebeurde er in het publiek waardoor ze zo moest lachen?
5: Er stond iemand in het publiek die een t-shirt had met een boodschap die net bevallen was, dacht ik, een vrouw. Ik denk dat die vrouw is waar je naar verwijst. Maar je zoekt de naam misschien?
1: Nee.
5: Okay.
1: Ja, we begrijpen wat je bedoelt, maar het
4: ding is, dat was tijdens Lush Life.
1: Lush Life, ja.
4: Maar er is een ander nummer, okay. Midnight Sun, waardoor dat zij dan de slappe lach kreeg, omdat er iets gebeurde in het publiek.
5: Dat ga ik niet weten. Nee.
1: Ja, mensen werden in de lucht gestoken om haar pose na te doen, want zij doet een dolfijntje na en dan probeerden mensen dat. Een omgekeerde crowdsurf eigenlijk, zo moet je het zien.
4: Ja.
5: Oké, wist ik niet. Nee,
1: hier komt vraag 2.
4: Belgisch roeier Ward Lammelijn.
1: Lammelijn. Werd Lammelijn.
4: Ward, ik dank dat het klopt is niet. Ward Lammelijn is van alle markten thuis. Ben je nog mee?
5: Ja.
4: Thibaut? Oké. Ward Lammelijn. Die is van alle markten thuis. En hij deed al mee aan de Vraders, aan de slimste mens ter wereld. Hij was panelid in The Masked Singer. Hij won zelfs Dancing with the Stars. Maar nu gaat hij nog een stapje verder, Ward Lammelijn. Richting tv-presentator. Maar welk tv-programma gaat Ward Lammelijn binnenkort presenteren? Ik deed expres, hè.
1: Ah, oké.
5: Ik ga ook moeten schuldig pleiten. Dat heb ik ook niet gevonden in de
1: maar
5: video.
1: Maar Leon, je hebt twee minuten gehad, vriend.
5: Ja,
1: Thibaut toch.
5: Maar dat is niet het nieuws dat ik de show niet gevonden. Ik ben eerder in de algemene nieuws dat ik gegaan.
1: Bon, als dit nog goed komt, zie ik het als een mirakel. Maar hier is vraag...
4: Het antwoord was Love Island, by the way.
1: Ja.
4: Voetbalploeg Union moest dit jaar op zoek naar een nieuw stadion voor het Europees voetbal. Normaal spelen ze hun thuiswedstrijden in het Dudenpark in Vorst, maar dat volstaat blijkbaar niet aan de UEFA-normen. En vandaag werd dus bekendgemaakt waar ze hun thuiswedstrijden dit jaar zullen spelen. In welke Vlaamse stad is dat?
5: Dat is naar Oostende.
1: Ja, dat...
4: Met zoveel zelfvertrouwen, ik zou het wel niet...
1: Goeie gok, maar nee!
5: Nee, jammer.
1: Nee, het was Leuven, beste vriend. Dat betekent, ja, geen tip, maar misschien kraak jij wel gewoon het wachtwoord zo.
4: Kom aan, voel ons eens goed aan.
1: Wat denk je, wat zou het kunnen zijn?
4: Wat voor mensen zijn Joren en ik?
5: Q-presentatoren.
4: Ja, dat is waar, maar je moet het niet zo letterlijk beantwoorden, hoor. Gewoon probeer ons te channelen.
1: Allee, waar zitten wij bijvoorbeeld hier?
4: Ah ja, waar zitten we? Zeg, je verklapt het bijna.
1: Ja.
4: Nee.
1: Maar ja, zo kunnen we bezig blijven. Het gaat niet lukken, denk ik. Nee, het is niet helemaal niet.
5: Nee.
1: De tips waren zon, zien, zakken. En het antwoord was...
4: Nee, laat het hem raden.
1: Ah ja, juist.
4: Wat zou je dan denken?
5: In de zee, hè.
1: Ja, ah, ja, ja. Doe maar toch.
4: Jouw eerste juiste antwoord.
1: Ja, want de zeeoppervlaktetemperatuur heeft een recordtemperatuur bereikt. Was afgelopen weekend op zaterdag 22 augustus 21,10 graden Celsius. Hoogste temperatuur ooit gemeten. Maar ja, daar ben jij vet mee, hè. Nee, ben ik een glazen vriend. Doe me toch.
4: Die boken toch.
5: Ja, dat is wat het is.
1: Ja.
5: Volgende keer beter.
1: Zo is dat. En we danken jou om mee te spelen. Thibaut, fijne maandag. Zal u met succes met de job.

0: De nummer 4 uit de Q-top 40, Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.
1: Zoals je wel weet, Joren Linssen, want het is jouw schuld, ben ik dus naar hier gelift vandaag. Hè. Tijdens onze kop of munt uitdaging heb jij dus gezegd, ga maar liften gewoon van je woonplek naar je werkplek. Dat was dus van Gent naar Oostende.
0: Dat valt heel goed mee.
1: Ik heb dat in 3 uur gedaan.
0: Ja, en dan vind ik ook wel, nu ben ik aan het denken, 3 uur is echt wel lang als je weet dat Matthias van den Bulke de hele tijd zei van als je nou niet tegenkomt, pak ze mee. En dan bijvoorbeeld op onze socials ook. Eigenlijk,
1: maar enfin.
0: Dat heeft, sorry, eigenlijk met liften weinig te maken gehad. Hè.
1: Maar ja, maar ik heb daar 1 uur gestaan.
0: Heb je eigenlijk
1: Gent?
0: Je duimpje opgestoken?
1: Nee, ik had veel bordjes vast.
0: Ja, maar.
1: En ik had ook koffiekoeken in mijn handen. Maar bon, er is mij iets opgevallen tijdens dat liften. Iets dat eigenlijk alles tegenspreekt wat jij ooit tegen mij gezegd hebt.
0: Ik?
1: Ja. Want jij beweert van alles, maar ik heb het tegenbewijs ondervonden vandaag. En ik ga het zo meteen vertellen.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Van
3: Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden. Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
12: Het nieuwe schooljaar begint!
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Oh my.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
16: Q Music. Joren en Naomi.

0: Social. We spelen al de hele zomer kop of munt in deze show. Daarin dagen Naomi en ik elkaar uit. Vandaag moest Naomi daarom liften van Gent, haar woonplaats, naar Oostende. Wat eigenlijk ook gewoon om de hoek is. Hè.
1: Nee, dat is zeker niet waar. Allee, dat is wel waar als ik zelf moet rijden. Maar ik heb er dus 3 uur over gedaan. Maar ik ben hier wel heel huids geraakt. En daarbij wil ik vooral Veerle, Steffi en Silke bedanken. Jawel, Joren.
0: Veerle, Steffi, Silke, ja.
1: Alleen maar vrouwen.
0: Ah ja, ja.
1: En jij altijd met je kwatsch over vrouwen kunnen niet rijden en niet parkeren en zijn gevaren op de weg.
0: Ja, maar ja, dat kunnen we ook niet...
1: mannen zijn gentlemen.
0: We kunnen ook gewoon niet je tegendeel beweren.
1: Maar, jawel, moment. Maar ze hebben me toch veilig thuisgebracht? Allee, dan op mijn werk bedoel ik dan. Geen enkele man is gestopt.
0: Ja, maar laat ons heel eerlijk zijn.
1: Het is mijn ego eigenlijk.
0: Johan was hier een uur geleden. Johan wou jou ook brengen, maar je hebt gewoon voorrang gegeven aan vrouwen.
1: Voorrang? Maar ik zal ze nog voorgetrokken hebben ook. Nee, ik heb geen man gezien, hè. Ik kan er ook niet aan doen dat Johan te laat was, hè. Alleen maar vrouwen.
0: Het zal nog een beetje Johan zijn schuld zijn.
1: Maar nee, Johan, I love him. Maar je moet Johan hier niet bij betrekken. Garme. Maar het waren dus alleen maar vrouwen. Ik vond dat super frappant.
0: Wat is je punt nu?
1: Zou jij dat doen?
0: Iemand. Ja, het ding is, ik denk dat ik begrijp waar je naartoe wil. Nee, ik denk dat ik al begrijp waar je naartoe wil. Moest ik als man een vrouw alleen meenemen, dan zou ik er ook eens 2 keer over nadenken. Tegenwoordig.
1: Maar tegenwoordig?
0: Nee.
1: Als jij normaal gewoon kan zijn tegen een vrouw, mag je toch een vrouw vervoeren?
0: Ik kan normaal zijn.
1: Ja, is dat zo?
0: Nee, ik kan normaal zijn, maar ik zou er toch altijd eens 2 keer bij nadenken van is een vrouw alleen als ik
1: dus
0: die als man ga doen?
1: Dus je laat staan aan de kant van de weg. Dat is beter.
0: Maar
1: dat is een beter alternatief.
0: Het is ook nooit goed, hè?
1: Oh, het is ook nooit goed, hè? Ze pakken ons alles af. Neem mij gewoon mee, ja.
0: Ja, maar ik zal u subiet meenemen naar huis. Hoe ga ik anders thuis geraken,
1: jong? Maar. Nee, maar dus ik vind dat wel een opvallend detail, dat het alleen maar vrouwen waren.
0: Maar volgens mij is het puur toeval.
1: Maar, nee, volgens mij niet.
0: Maar de Johan stond hier
1: proberen,
0: een uur geleden nog.
1: Maar ja, Johan, en hij had zijn vrouw ook mee, hè.
0: Ja, maar ja.
1: En zijn vrouw was ook aan het sturen in de Q-app.
0: Kijk, ik vind het een goeie voor hot or cold zometeen. We gaan even het gewoon in de strijd gooien. Bij een man, bij een vrouw, bij alles daartussen, maakt niet uit. Als jij iemand naast de weg ziet staan, neem je die persoon dan mee.
1: Ja, oké. Steekproefje.
0: Ja. Doe even hot or cold. Waarom wel, waarom niet? Stuur het even door in de Q-app. Er gaan veel mannen binnenkomen, ben je er zeker van?
1: Ja, dat zal wel.
0: Maar jongen...
1: Ik heb er niks van gezien.
0: Vooringenomen vrouw.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe naam, nieuwe hit. Temper City. Dit is Self-Aware bij Q-Music.

0: lekkere hit van Temper City.
1: Niet lekker. Gewoon goed.
0: Nee, vind je goed?
1: Supergoed, maar niet lekker. Lekker is om te eten.
0: Oké. Staat hij er nog op? Dat is de vraag. De neus.
1: Nog even.
0: Het is 6:30. We gaan naar de nieuwsredactie. Lore, wat was dat er vandaag allemaal in de Ronde van Spanje?
2: Ja, zotte beelden. Hè. Die derde rit vandaag die moest daar geannuleerd worden door hevige regen en hagel. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners daarom niet verder koersen en moesten ze gaan schuilen. En dus is er ook geen winnaar vandaag. Het klassement blijft voorlopig dus hetzelfde. Tadej Pogacar die behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. En ook bij ons heeft het de afgelopen dagen geregend. Gelukkig wel niet zo extreem. Maar daardoor mag je in Oost-Vlaanderen opnieuw vuurwerk afsteken en vuur maken. Daarvoor was sinds midden juni een verbod van kracht door de aanhoudende hitte en de droogte. De regels zijn nu dus weer soepeler, al gebruik je best wel altijd je gezond verstand als je met vuur bezig bent in een natuurgebied. Het blijft vanavond en vannacht wel nog droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
0: Wat had jij nog kunnen doen, hè? Vuurwerk afsteken, zodat de mensen jou zeker meenamen?
1: Ja, of net niet.
0: Of liftend.
1: Ja. Ik zou niemand meenemen met vuurwerk heen.
0: Oh,
1: prikt je?
0: Nee, dat is per ongeluk. Oh, ik vroeg. Dat was ik die op een verkeerd knopje duwde. Excuses.
1: Oh, ja. Zo onnozel. Ja. Er staan 6 files op onze snelwegen. Ping! Waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten. Tussen Sint-Annalenke-Roever en Antwerpen-West.
0: Oh.
1: Sorry, 13 minuten. Ik ga mij herpakken.
0: Wij zijn ook de enige die ermee lachen.
1: Ja, dat is echt niet grappig eigenlijk.
0: Excuses.
1: Oh, we hebben slechte humor. Ja. Richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten. Richting Brussel, op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. 14 minuten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, 11 minuten. Op de ring rond Gent, richting Destelbergen tussen Gent AZ en Merelbeke Ring ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file

0: Calvin Harris bag your music and blessings.
1: Hot. You're hot and you're cold.
2: Or cold.
0: Naomi die werd vanochtend enkel door vrouwelijke chauffeurs vervoerd. Meegenomen.
3: Als wat?
0: Als een soort
3: cargo.
0: Chemische lading. Dus wij vragen ons af, is dat toeval of niet? Daarom vandaag in Hot or Cold. Lifters meenemen.
3: Ja, en de meningen zijn verdeeld en het heeft soms ook een beetje te maken met gender. Saskia uit Alveringen die zegt, cold, ik kijk te veel naar thrillers over seriemoordenaars. Ja, dat is eigenlijk ook wel waar, want de eerste vrouw bij wie ik ben binnengestapt, dat was bij Vera, heb ik ook gevraagd, ben jij een seriemoordenaar? Ze zei nee en ik zei, ik ook niet, dan gaan we vriendinnen worden. Shawnee uit Kortemark die zegt, voor mijn vrijgezellen moest ik ook liften met twee vriendinnen en we waren ook enkel maar door vrouwen vervoerd. Dus het is gelijk echt een dingetje, hè?
0: Ja.
3: Thibaut uit Wortegem en Petegem die zegt, ik heb al verschillende keren lifters meegenomen, ongeacht gender of uiterlijk. Kijk, voilà. En Gert uit Lint die zegt, hot, eind juli nog twee liftende hero-meisjes meegenomen die bezig waren met een opdracht. Maar ter verdediging van Joren, dat hoor ik niet graag, maar bon, mijn 14-jarige dochter zat bij mij in de auto. Ik weet niet of ik het anders zou gedaan hebben om niet een verkeerde indruk bij
0: ja,
3: te maken.
0: Ja, maar exact dat is het.
3: Snap
0: exact
3: het?
0: Dat is het, want je wilt niet dat ze jou als een of andere perf gaan bekijken.
3: Ja.
0: Dat is ook niet wat je wilt, want sorry, niet al, ja, het begint zo. Niet alle mannen zijn slecht. Ook niet zo.
3: Natuurlijk niet.
0: Nee. Maar je wilt inderdaad, zoals Gert ook zegt, van niet de indruk wekken en je wilt die ook niet op een ongemak laten voelen, want dat is ook een heel belangrijk.
3: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Steven uit Zuikerke heeft tot nu toe de beste mening. Hij zegt, Naomi neem ik mee en Joren mag te voet verder gaan.
0: Ik kan zelf rijden, Steven. Kan
3: ik
0: zelf
3: ook.
0: Goed. Nee, jij kunt niet rijden. Dus. Wat is jouw mening over lifters? Zou je het overwegen? Of heb je het misschien al eens gedaan of zeg je nope, nooit van zijn leven? Alle verhalen zijn nog steeds welkom in de Q-app. Meteor, die neemt geen auto, geen tram, geen bus, geen trein, maar wel de nooduitgang zometeen.
2: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q
4: Sunset. Ooit komt er een dag.
2: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum Summer.
5: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
6: Go Yellow!
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
13: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
14: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
15: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: heette Joris bij Q-Music en nooduitgang. Naomi is vanochtend al liftend naar Oostende gekomen nadat ze de opdracht van mij had gekregen bij Kop of Munt. En dus hebben we het er vandaag ook over in Hot or Cold.
1: Hot.
0: Or cold. Want je had vanochtend enkel vrouwelijke chauffeurs. Mensen die jou meenamen waren enkel vrouwen. En vandaag in Hot or Cold, gewoon om even te duiden dat het volgens mij puur toeval is, lifters meenemen.
2: Dus je spreekt jezelf nu tegen, hè? Want je zegt het is toeval, maar dan zeg je wel, ja, ik zou toch twee keer nadenken om een vrouw mee te nemen. Dus eigenlijk was het geen toeval, hè?
0: Maar een man zou ik eerder meenemen.
2: Ah, wel, voilà, maar dus het was geen toeval?
0: Ja, maar...
2: Want er is over nagedacht of zo. En misschien moet dat ook niet. Ik snap dat je bang bent voor creeps en zo, maar misschien moet iedereen gewoon minder creepy doen en dan kan iedereen vervoeren.
0: Het is wat Gert uit Lint zojuist stuurde in de Q-app. Die zegt, ja, ik had een dochter bij mij in de auto zitten, waardoor het niet zo creepy overkwam.
2: Ja, ik snap het. Ja. Ik snap het. Lien uit Lokeren die zegt, ik neem een vrouw mee, een man niet, uit veiligheidsmaatregelen. Ja, ook omgekeerd, hè. Otis uit Exmuiden die zegt, cold. Die zou nooit iemand langs de straat meenemen, want daarvoor heb ik te veel horrorfilms gezien. Maar een groep zou ik dan wel eerder meenemen.
0: Dat begrijp ik ook wel.
2: Ja.
0: Maar als het dan allemaal seriemoordenaars zijn...
2: Die kunnen dan tegen u keren, hè. Dan ben je... Allee, dan heb je wel...
0: We zijn hier het liften serieus aan te...
2: promoten. Dat was super tof, hoor. Thomas uit Endermonde die zegt ook, ik neem ze zeker mee. Altijd goede, ontroerende of speciale verhalen. Ja, heel mooi. En Steven uit Oostende die zegt ook, zeker hot. Vroeger veel gelift vanuit de camper naar de zee, vanuit de camper naar Bayonne, bijna tegen de Spaanse grens. En als ik lifters of liftsters meeneem, dan zie ik ze... Als ik ze zie, neem ik ze altijd mee.
0: We gaan naar Steven uit Leiden. Steven, goedenavond.
3: Dag, Joris en Naomi.
2: Dag, Steven.
0: Steven, wat denk jij? Lifters meenemen, hot or cold? Wat doe jij?
3: Hot, ja. Ik heb er zelf al meegenomen.
0: Oké, en los van genders en man, vrouw, maakt allemaal niet uit?
3: Wel, tof. Allee, ik heb een koppel meegepakt van Charleroi naar Brussel, luchthaven. En dat zou ik eerder niet gedaan hebben dat alleen de vrouw was, denk ik wel. Maar misschien ook niet als alleen de man is, eigenlijk.
0: Ah, dan ook niet? Kan je dat eens even uitleggen, waarom niet?
3: Ja, gewoon, één man kan een creep zijn en één vrouw niet, omdat ik dan potentieel als creep gezien kan worden.
0: Voilà.
3: En als het een koppel is, dan zie ik, oké, de jongen komt naast me, het meisje gaat van achter zitten en iedereen is veilig in het safe space.
0: Ja, wat kunnen wij daaraan doen bijvoorbeeld? Want ik wil ook niet zo zijn van, ik zie een vrouw of een meisje staan dat ik die niet wil meenemen. Want allez, mijn goede kant zegt dat wel, neem die mee. Want ja, bedoel,
2: je
0: wil
2: gewoon
0: op de bestemming
2: geraken. Dan staat daar misschien in de regen en dan ga je haar gewoon niet meenemen. Want je bent vooral duidelijkheid geen queen creep, hè, Joren.
0: Ja, maar dan wilde bijvoorbeeld dus... schakelen, ik zeg maar iets, hè. Ik zie het al zo voor mij. Dan wilde schakelen en komde toevallig per ongeluk tegen haar been. Ja, dan zit opeens een creep, terwijl dat je alleen maar wilt schakelen.
2: Ja, dat is raar, want jij rijdt automatisch met een elektrische. Ja, dus dat zou raar zijn.
0: Ja, ik zag mijn ook. Nu zitten we wel met het ding, Steven. Wordt het hot or cold? Wat zou jij zeggen? Wat,
3: hot,
0: hè?
3: Ja, hot.
0: Ja, hij zegt hot.
3: Ja, ik toch, ja. Als het in de regen stond, zou ik ze mee pakken.
0: Oké, goed. Ja, ik denk dat we even het verdikt moeten doen.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
2: Toch cold?
0: Ja.
2: Ja, er heerst toch wat argwaan zo.
0: Is dat echt?
2: Ja. De meerderheid heeft er toch geen volledig vertrouwen in.
0: Oké, goed. Steven, toch bedankt om jouw duit in het zakje te doen.
3: Ja, geen probleem.
0: Dank je. Ja, perfect. Ik zoek ondertussen de pook verder.
2: Ah, jong. Je bent een creep. Ik neem alles terug.
0: Zat ik nu tegen je been?

0: altijd dikke ambiance.
1: Ja, maar ze blijven zichzelf ook heruitvinden, hè? Want dat zag je dan helemaal op Pukkelpop. Zo'n grote crowd dat daar stond te springen. Dat was echt niet normaal, dus ik ben super benieuwd. Ze hebben ook net een nieuw album uitgebracht, ja. Exit. Dat gaat weer vonken geven, hoor.
0: Het is crazy, hè? Want ze waren ergens 2016 of zoiets, waren ze begonnen. En toen dacht iedereen na een paar jaar, oké, nu zal het wel gedaan zijn. En inderdaad, wat jij zegt, ze blijven zich heruitvinden. Dus ja. Geniaal. Jij kan morgen bij ons trouwens ook nog een poging doen om een golden ticket te winnen voor dat concert van Bazaar hier aan het Q Beach House. Met een eerste rij, dus dan sta je echt oog in oog met Mathieu en met Simon en met... Help even. Ik zit vast in mijn keel.
1: Ja, maar
0: en met Oliver, dat wou ik zeggen.
1: Dat je zo'n beetje afziet.
0: Ja, bedankt. En hapjes, drankjes, een overnachting en zo.
1: Hotel, heel goed, hè. Ja,
0: ja, lekker. Morgen,
1: nee, niet lekker.
0: Jawel, is wel lekker. Morgen dus een nieuwe poging voor het golden ticket. En zometeen is er Liam van Averbeek.
2: Ook voor alle Q-luisteraars is er Telenet op maat. Meer info op telenet.be.
3: Code Yellow!
0: Ja, nu dat we toch bezig waren over Pukkelpop, dit was ook wel echt, jongens.
1: Iconisch.
0: Heel de wereld kent Pukkelpop dankzij Sarah Larsson.
1: Leuk, hè? Daar mogen we fier op zijn.
0: En een slappe lach door de dolfijnen in de lucht daar. Dit is ze met Midnight Sun bij Q-Music.

0: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Loren.
1: Goedenavond. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte.
2: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
1: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje en dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. En toch blijven ze ambitieus, zegt collega Klaas de Wijngaard.
3: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst, want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
1: De wedstrijd begint om 8:30. En in de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui, Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
0: En onderweg zijn er momenteel 8 vertragingen gemeld op Vlaamse snelwegen. Richting Brussel is het aanschuiven op de A12. Reken daar 7 minuten bij tussen Strombeek-Bever Centrum en Grote Lindelaken. Op de E40 ook nog eens 7 minuten van Sint-Nijs-Westrem tot Merelbeke. En 6 minuten erbij tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 7 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent op de Antwerpse ring 5 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum. Op de B403 liever 6 minuten erbij tussen Merelbeke-Ring en Merelbeke. En op de E40 ook 5 minuten tussen Sterrebeek en Berthem. En tenslotte nog 1 file op de Brusselse ring, op de buitenring. 5 minuten extra daar tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Ja, ze klinkt een beetje alsof er elke ochtend schuurpapier tussen haar boterham ligt. Maar het heeft wel iets, deze BB Rexa

goodbye. Tja, Dientje, ik weet het ook nog niet. After 7. Hoe we goodbye moeten zeggen, want het is de laatste week van de zomervakantie. Menslief, wat is de tijd voorbij gevlogen. Maar goed, we gaan hier bij het Q Beach House, in het Q Beach House en op Q Music natuurlijk op de gepaste manier de zomervakantie afsluiten met een week vol plezier. Morgen komt bijvoorbeeld deze kerel langs. Arno Blommaert. Ook Maarten en Dorothee die komen een bezoekje brengen aan het Q Beach House. Niet zingen, alleen denk ik toch. Daar houden ze misschien ooit eens voor in The Voice. En donderdag is er natuurlijk dat Sunset-concert van Bazaar. Je hoort ze later deze avond nog voorbij komen in de playlist. Eerst moeten we het nog eens hebben over die gekke man in de ochtendshow momenteel. Robbe Petitjean natuurlijk. Het is zijn laatste week 's ochtends. Dan komen Maarten en Do terug. Maar hij sluit wel af met nog iets leuks. Wat precies hoor je zo meteen? Eerst tijd om dat kriebelende gevoel in je buikje is te benoemen. Het is liefde. Absoluut liefde. En dat weten Alesso en OneRepublic maar goed genoeg. Dit is In Your Eyes.

0: Omlindijs en Atlas. In de ochtendshow van Q-Music hoor je deze week nog eens dit.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Heel eenvoudig. Robbe, die deze zomer dus hoort in de ochtend, die fixt een prijs. En jij krijgt elke ochtend de kans om die prijs te incasseren. Of om hem te verdubbelen en te geven aan de volgende persoon. Deze keer spelen ze voor ijsjes. Een pistache-ijsje, liever heb ik mij laten vertellen. Het was Annelore die als eerste aan de lijn hing daarvoor.
2: De vraag is simpel, Annelore uit Aalst. Ga je dat lekkere pistache-ijsje voor jezelf nemen? Of ga je dat verdubbelen en doorgeven aan een andere luisteraar?
3: Ik denk dat ik dat ga verdubbelen, toch, ja.
2: Dat is mega sympathiek, Annelore.
0: Maar blijft het ook sympathiek, want niet lang daarna hing er ook een volgende luisteraar aan de lijn. En die hoor je zo meteen.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
7: Schat ik, dat is €4.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
15: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipar XL.

0: Adele, Rolling in the Deep. Jij rolt deze week nog even uit je bed met de zwoele stem van Robbe Petitjean. Daarna komen Maarten en Dorothee terug in de ochtend. Maar Robbe zou Robbe niet zijn natuurlijk als hij nog één keer alles uit de kast haalt. Speciaal voor jou. Namelijk het grote liefdadigheidsexperiment. Jij kan iets krijgen op de radio of het verdubbelen voor de volgende beller. Heel eenvoudig. En deze ochtend ging dat over ijsjes. Hannelore had haar eerste ijsje al verdubbeld naar 2, uiteraard. En toen kwam luisteraar Joris.
1: Maar die 2 ijsjes, ga jij die voor jezelf nemen of ga je ze verdubbelen?
2: Ik ga ze verdubbelen. Oh.
3: Het grote liefdadigheidsexperiment.
1: Dat is heel sympathiek van jou, Joris.
0: Ja, uiteraard. Daarna kwam ook nog weerman Jonas. Hij verdubbelde het ook. Dus de teller sprong van 4 naar 8. En morgen doet hij verder. Dus jij kan 8 ijsjes verdienen. Of 16, of meer.

0: zien. Die gaat dus morgen de hele dag aan de toog zitten. Dat is, ja, speciaal. Maar wat ga jij doen?
1: Morgen klinkt zo.
0: Het kan zomaar het onderwerp worden van deze show vanavond. Wat zijn jouw plannen? Misschien ga je iets heel leuks doen morgen, zoals bungee jumpen vanaf de lokale brug. Maar het zou heel cool zijn. En wil je dat ook delen met de rest van de luisteraars? Iedereen een beetje inspireren? Of zeg je misschien wel, ja Liam, ik heb echt niets bijzonders te doen. Ik moet morgen gewoon eraf wakken, zoals elke dag. Het maakt niet uit. Je mag het vooral doorsturen via een audioberichtje in de Q-app. En dit kunnen trouwens jouw plannen zijn van morgen ook.
2: Q-music!
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Morgen namiddag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Yeah. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
2: Q-Beach House, maximum summer.
3: Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
4: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
3: Oké.
2: Q-Sounds. With you.
5: Code Yellow.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even
8: alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Nog voor je kan denken,
10: pas op voor die een borduur,
9: zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
11: nee schat, het is meun,
9: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor
10: de zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp,
9: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op Elan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
13: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar...
13: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
13: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Van Haren, Van Haren.
16: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Omdat we van schoenen houden.
17: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
18: Oh, schat, kijk, die afwerking.
19: Oh, en dat is hier zo stil.
18: Oh, voel eens, het toch niet meer.
19: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
18: Oh.
17: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
18: O
17: zegt.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Niet over de vorige vrijdag, wel over morgen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat wil ik graag horen. Voor Mara uit Diest klinkt morgen zo. Ja, ze is nog aan het bekomen van de Pukkelpop stuurte. Snap ik, in alle stilte. Voor Lisa Twervik klinkt morgen dan weer zo.
2: Morgen klinkt voor mij als thuiskomen van 2 weken Spanje. En het eerste dat wij zullen doen is onze hond en 3 katten heel hard knuffelen.
0: Oh, snap ik helemaal. Ja, ik ben sinds kort ook zelf papa geworden van een heel lief klein katje. Ik zou het al niet meer kunnen missen voor een vakantie, vrees ik. En Thibaut uit Lokeren, die gaat afscheid nemen morgen.
3: Morgen om 2 uur vertrek ik voor de allerlaatste keer deze zomer naar het Q Beach House. Ween, ween.
0: Zeg wel, ween, ween. Goh. Maar we sluiten wel af in stijl natuurlijk. Met deze heren en hun profetische woorden donderdag op het laatste Sunset Concert. Dit is Bazaar bij Q met Ooit komt er een dag.

0: Se Salavi, baby.
1: Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Ben jij jonger dan 18 jaar? En kijk je totaal niet uit naar de eerste schooldag volgende week? Dan kan ik je wel opfleuren, denk ik. Want het zuidelijke deel van dit land, de Waalse leerlingen, die zijn er vandaag al aan begonnen. Ha, een vakantie is al afgelopen. Dus als jij denkt, het kan niet erger. Oh jawel, het kan nog een pakje erger. Guess it's

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Lore.
2: Goedenavond. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze dadelijk nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. En toch blijven ze ambitieus, zegt collega Klaas de Wijngaard.
3: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
2: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, die kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Van mij mag marmot Open Kite alvast wel winnen. Liam, heb jij ook een voorkeur?
1: Zeker wel. Ja, ik heb ze hier ook even gevolgd op Instagram. Stonehenge. Die gaat met de eerste prijs gaan lopen, denk ik.
2: Ja, die zag er ook wel dik uit. Dat is
1: waar. Echt een dikkertje. Schattig.
2: Kijk,
1: ook.
2: We zullen het zien. De winnaar kennen we zaterdag. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
1: En onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
4: Aftersun. Liam van Haverbeke.
1: Vroeger was alles beter.

De one and only Mr. Romantic, ofwel dus Bruno Mars met On My Soul. Over romantiek gesproken. Je weet het ondertussen, de laatste weken van de zomervakantie, daar zijn we op een of andere manier al in beland, de sot. En dan stel ik ook de vraag, wat ga jij missen? Ja, nu de vakantie zo op zijn einde loopt, waarvan ben jij nu al aan het denken, oh god, als ik het zonder dit moet doen, dan weet ik niet of ik september overleef. Met andere woorden, wat is jouw zomerlief? Dus niet een persoon, maar wel een ding, een gewoonte, een bepaalde vakantiebestemming misschien. Wat ga jij missen? Laat het maar los, laat maar weten in de Q-app, want we hebben het er zo meteen over. Eerst nog even lekker wakker worden. Rip de avondtip dankzij de Finnen van The Rasmus met In The Shadows. Goeie avond.

0: Because of You van Bas Serra. Jij luistert momenteel van over gans Vlaanderen, dat is duidelijk. Want Geert luistert momenteel vanuit Lommel met de hele dienst, laat hij weten. Dat is leuk. Ook late werkers daar precies op die dienst in Lommel. En Giel die luistert dan weer vanuit Xmuiden. Ja, dat lijkt mij vooral een heel moeilijke naam, Giel, voor een West-Vlaming. Ik ben zelf ook zo'n exemplaar en dan heb je toch de neiging om te zeggen Giel of zo. Enfin, dat is vooral mijn probleem. Zometeen in zomer liever naar Jones Blue.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Wat ga jij missen aan de zomer? Daarover hebben we het elke avond in After Sun. Goh, Sarah stuurt hier een audioberichtje door. Ik heb een beetje medelijden met haar.
1: Hallo, ik ga het enorm missen dat ik mijn dochtertje elke dag bij me heb. Want in september moet ik haar terug afgeven aan de leerkrachten. En dan mis ik haar toch wel enorm.
0: Oh, ja, ik begrijp het ook wel, maar het is wel in de heel capabele handen natuurlijk, hè, Sarah? Ook Amy heeft een heel duidelijk zomerlief.
2: Wat ik het meeste ga missen aan de zomervakantie, dat is mijn slaap. Het slapen voortdurende de dag, mijn dutjes, dat is wat ik het meeste ga missen aan de zomervakantie.
0: Oh, de dutjes, heerlijk. Ja, Alex Warren die zal waarschijnlijk Australië missen na de zomer, want daar toert hij momenteel. Hij zit nu in Sydney, het is daar heel mooi. Oké, ik heb geen idee, ik ben er nog nooit geweest, maar ik denk van wel. Dit is hij met Passenger.

Deze Sorry Papi van Topic en Becky G is gebaseerd op een Zuid-Amerikaanse hit uit de jaren 70. Klinkt zo. Con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. La colegiala. Ja, heerlijk nummertje wel. En ondanks de extra beats vind ik het ook wel een geslaagde 2026 vertaling, deze Sorry Papi. Zometeen dan spelen we 10 dingen voor zonsondergang. Het is een van de laatste kansen om je ticketje te bemachtigen voor de Q After Sun Drink. Maar eerst het betere werk, maar dan iets beter.

0: hoe dan ook wordt het een heel fijne week, maar het wordt nog leuker met dit.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, zwier even die agenda open als jij vrijdagavond nog geen plannen hebt. Of, laat ons even eerlijk zijn, je hebt wel al plannen vrijdagavond, maar die zijn niet bijzonder leuk. Spits dan nu even je oren, want ik kan jou en een plus one gratis uitnodigen op onze, ja, zeg maar, babyborrel op steroids, ofwel de Q After Sun Drink. Die organiseren we nu dus, komende vrijdag hier aan het Q Beach House. Vanaf 7 uur met hapjes, drankjes en de beste sfeer. Als jij wil komen, stuur dan nu zo snel mogelijk 10 dingen door in de Q-app. Dus 10 dingen sturen en je komt

0: Q-topchef. Take me back van Keigo en Max McNown. Het is alweer.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: De zon gaat vroeger en vroeger onder. En nu is hij echt ja, bijna hier in het zeetje aan het zakken. Het is een prachtig beeld. Maar wij moeten natuurlijk over naar de orde van de dag. En dat is met Elke uit Mechelen vanavond. Hallo.
2: Goedenavond, Jan.
0: Goedenavond. Wat zijn jouw plannen voor komende vrijdag?
2: Hopelijk naar jullie komen.
0: Ja, ik hoop het ook, want we sluiten nu vrijdag ceremonieel een beetje de zomer af met onze Q After Sun drink in het Q Beach House in Oostende. Het feestje van het jaar, zeg maar. De allerbeste vibe, goede muziek en de drankjes, die krijg je er van ons ook gewoon bij. Maar er is dus één klein ding. Je kan die tickets nergens vinden, je kan die nergens kopen, je kan ze alleen maar winnen met dit spel. Heb je het al eens gehoord, Elke?
2: Ja, al een paar keer, ja.
0: Oké, je weet dan ook dat het soms wel eens moeilijk kan zijn, hè?
2: Ja, veel stranden op 7, dus ik hoop erover te gaan.
0: Inderdaad, 7 is zo'n beetje het getal waarop mensen vastlopen, want het principe is dus simpel. Jij krijgt van mij zometeen een categorie en daarbinnen moet jij dan 10 dingen opsommen in 20 seconden tijd die in die categorie passen. Dan pas staat jouw naam op de gastenlijst, is dat duidelijk?
2: Oké.
0: Perfect. We hebben alleen nog een categorie nodig om te spelen. En het is vandaag de US Open. Die is volop bezig. Dus, beste Elke, noem mij 10 sporten waarbij je een bal gebruikt. Dus eigenlijk ja, 10 balsporten in feite.
2: Ja, voetbal, baseball, hockey, basketbal, tafeltennis, padel, volleybal, handbal, rugby, golf, waterpolo, squash.
0: Je bent er, je bent er! Proficiat, je bent erbij! Ik dacht, Elke, het is niet waar. Je liep vast op 5.
2: Ja, ik liep echt vast.
0: En toen begon je wat te brabbelen. Ik dacht, het is al nu de sport, maar op den duur, ja, je gaf er zoveel. En ze waren allemaal juist dat er nog eens boven. Ik voel de stress van je schouders, Elke.
2: Amai, het wordt even zwart.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Maar nu hopelijk terug al kleur, hè?
2: Ja, begint.
0: Dat is goed. Jij komt nu vrijdag en we zien elkaar daar. Is er toevallig al iets dat ik kan klaarzetten voor u?
2: Ja, een glaasje cava.
0: Een glaasje cava komt in orde. We zien elkaar vrijdag. Yo!
2: Ja.

Sabrina Carpenter heeft een hele rare gewoonte. Ze bedenkt namelijk eerst de titel van haar nummers en dan pas schrijft ze het nummer. Maar goed, kijk, het werkt, want het zijn tot nu toe allemaal hits. En dat is bij deze niet anders. Taste, hoorde je net bij Q-Music. Het volgende nummer heeft dan weer een heel logische titel, vind ik, van Berre. Deze Yesterday, Today, Tomorrow.

Disco Machine. Zometeen na 9 uur mag jij opnieuw de DJ spelen. Allee, wat zeg ik spelen? Je mag gewoon de DJ zijn, want jij bepaalt de muziek in de Late Night Track. En natuurlijk ook onze repeat of niet komt er nog aan. Maar eerst nog, net voor het nieuws, deze van Max en Andy Grammer. The Thing I...

0: Goedenavond, 9 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Rond deze tijd geeft het parket meer uitleg over het lichaam in Onet. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk dat van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
2: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot, dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw, weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
1: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. In Iran zou 1 van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun 2 zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
0: En goed nieuws als je momenteel onderweg bent, want er staat geen enkele file op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Met Axwell, Steve Angelo en Sebastian Ingrosso, ofwel Swedish House Mafia, hoor je

0: Swedish House Mafia en Wait So Long. Je hoeft niet meer te wachten.
1: De Late Night Track.
0: Ja, de meest gestelde vraag hier aan het Q Beach House is op 1. Wanneer komen Maarten en Dorothee eens langs? Het antwoord daarop is heel simpel, namelijk morgen. Ja, morgen komen ze gewoon een bezoekje brengen hier in Oostende. De tweede meest gestelde vraag is, kunnen we ook een liedje aanvragen? Het antwoord in Aftersun is daarop zeker wel. Ja, namelijk elke dag rond de 20 voor 10 geef ik het mengpaneel volledig aan jou. En ik ben een beetje een controlefreak, dus ik moet daar nog altijd een beetje aan wennen. Maar goed, ik doe het met plezier, want jij mag een late night track kiezen. Let op, niet zomaar, het moet wel een beetje passen in ook de late night sfeer. En dan bedoel ik niet horror of enge dingen of zo, maar gewoon wel... Snap je, de juiste vibe. Het is moeilijk uit te leggen, maar je snapt het wel. Het sfeertje van de avond, niet dit bijvoorbeeld.
2: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
0: Nee, zou wel raar zijn. Wat is jouw late night track? Laat maar weten in de Q-app. Dan draai ik hem misschien wel zo meteen.

Tiësto en Gregory Steinbeck Music. Ja, deze ochtend zat ik in de wachtzaal van de dierenarts voor Jack. Ja, ik heb sinds kort dus een kittentje thuis rondlopen. Heel schattig beestje, Jack heet hij. En heeft maar één oogje. En daarvoor moesten we naar de dierenarts. Niets ergs of zo, hij heeft al heel lang maar één oogje. Maar tijdens het wachten hoorde ik onze Repeat of Niet op de radio spelen. En toen kon ik echt aandachtig luisteren. Allee ja, aandachtig. Dit op de achtergrond natuurlijk, van Jackje. Maar ik dacht, amai, het nummer klinkt best wel oké. Naar mijn mening mag je nu vergeten, want het is vooral aan jou zo meteen in Repeat.

0: De gas erop en dat doen we elke avond met...
1: Repeat of niet.
0: Nieuwe audiogolven van de 20-jarige Britse pop- en jazzzangeres Sienna Spiro. Ja, ze gingen viraal met zangvideo's op TikTok. Zo begon haar carrière. En de rest is natuurlijk geschiedenis. En nu heeft ze nieuwe muziek. Maar wat denk jij ervan? Je mag je mening, jouw repeat of jouw niet, uitgebreid droppen in de Q-app. Voor deze nieuwe dus van Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Christian Spyro, Great Expectation. Het is het nummer deze week in onze...
1: Repeat of niet?
0: Ilse en anderen uit de Ichtegem sturen repeat. Superleuk nummer. Rosie uit Leuven zegt ook een repeat voor mij. Nina uit Dilsum-Stockhem zegt geen repeat. Ik vind het nogal een zaagplaat. Pamela uit Sint-Niklaas zegt repeat voor mij. En ook Rudy uit Wachtenbeke zegt repeat. Ze heeft een klok van een stem, dus mag zeker door. En dat gaat ze ook richting de playlist van Matthias. Dat is voor morgenochtend na 10 uur. En nu deze Miles Smith met Nice to Meet You.

Pink, die organiseert nog even een avondwandeling. Walk me home. Ja, gisteren had het FOMO-virus mij weer stevig beet. En jou misschien ook, als je niet op Pukkelpop was. Maar Instagram die is, ja, stond weer vol met al van die stories van het optreden van de man die je zo meteen hoort. Shane Michael Boos, ofwel Somber voor de vrienden. Hij was een van de headliners op de laatste dag van Pukkelpop. Het zag er een geweldig optreden uit. Als jij trouwens erbij was, stuur gerust wat beeldmateriaal door. Want wat een kanjer is het toch. Dit is My Body Isn't Ready. Van Somber natuurlijk in de avond van Q.

0: Summer, My Body Isn't Ready.
1: De Late Night Track.
0: Daar zijn wij gelukkig wel helemaal klaar voor. Goedenavond, Naomi uit Hemiksem.
2: Goedenavond,
0: Tiam. Welk nummer wil jij graag horen deze avond? Vertel eens.
2: Heel graag een Mwaki van Zurp.
0: Een Mwaki van Zurp, hoor ik dat goed?
2: Ja.
0: Oké, waarom dat nummer?
2: Het is een grote hit geworden, ik denk ongeveer een 2 jaar geleden, mm-hmm. 3 jaar geleden. En dan zijn we voor de eerste keer op reis gegaan met ons zoontje, die toen 1 jaar werd. Uh-huh. En vanaf dat we net de plaats bereikten waar dat we eigenlijk zouden moeten zijn, Saint-Jean de Luz in Frankrijk, begon dat nummer te spelen en het voelde gewoon als een, ja, we zijn thuis, dit is het, dit is de vibe, dit is leuk, dit is een tof nummer. En sindsdien spelen we elk jaar als we terug naar daar gaan datzelfde liedje af wanneer we daar terug bijna aankomen.
0: Allemaal zo fijn. En jullie gaan elk jaar naar dezelfde plek dan sinds dan?
2: Ja, we gaan elk jaar naar dezelfde plek. Het is een beetje onze tweede thuis geworden. En ons zoontje houdt ook echt, want het is nu nog maar 3 jaar en een half. Mm-hmm. Die houdt echt van beats en van muziek. En begint dan mee te dansen. En is ook een hele grote fan van Alex Warren. Dus okay. Dan begint hij ook mee te zingen en te dansen in zijn kunnen natuurlijk. Maar ja, Mwaki is een van zijn favoriete songs. Wanneer we onderweg zijn.
0: Was dat schattig.
2: Ja, dat doen we elk jaar opnieuw.
0: Ik hoor dat jullie zoontje wordt opgevoed met een hele goede muzieksmaak. En dan gaan we jullie nu even terugkatapulteren naar jullie reis richting het mooie Frankrijk. Ik vind het een geweldige keuze, Naomi. Maak er een hele mooie avond van met deze, van Mwaki. Allee, van Surf Mwaki.

Flemming en Meteor niet nodig. Je hebt het wel nodig om wakker te blijven. Ik weet het. Ik weet het. En daarom geef ik je met heel veel plezier de nieuwe zomerhit van Hugel. Allee, het is eigenlijk een Fransman, dus dan moeten we Hugel zeggen, denk ik. Maar dat voelt een beetje raar. Dus ik blijf gewoon Hugel zeggen en zijn samenwerking met Ultranaté. Dit is Move Into The Sun.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam in Nonet van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Je hoort de cel vermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En naast heeft ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. En op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden.
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de

0: buurt van een voetbalterrein. Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
1: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, hè, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En naast heeft ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
0: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van het voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. Vijf van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. Twee mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100-tal woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook al verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
2: Q. Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onet. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
2: Het identificatieproces loopt. Kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onet. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
1: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze 2e in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland.

blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

0: Simone.
1: Summer.
0: Summer.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.